0: om te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Hij had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Het is nog niet bekend of er schade of slachtoffers zijn. Immigratiedienst IND stopt met het controleren van telefoons en laptops van asielzoekers, meldt de Telegraaf. Dat komt door de nieuwe regels van het Europese migratiepact dat vrijdag ingaat. Er was al lange kritiek op de telefooncontroles, omdat het een inbreuk is op de privacy van asielzoekers. Niet zelfstandig een gebouw in kunnen of minder kans op een baan. Een kwart van de mensen met een beperking voelt zich minder waardig, zegt het College voor de Rechten van de Mens dat er onderzoek naar heeft gedaan. Ook zitten ze vaker in financiële onzekerheid, doordat uitkeringen worden gekort en zorgkosten omhoog gaan. En na 48 uitverkochte concerten zit het er dan echt op voor de fans van Karen, Christel en Kathleen, de originele zangeressen van K3. Het afgelopen jaar waren ze weer even samen voor een reeks reunieconcerten in Nederland en België. En gisteravond was de laatste. Naar een livestream van het concert keken meer dan 100.000 mensen. Het is droog, af en toe is er wat bewolking, de minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding van de Iraanse aanval op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. Steeds meer burgemeesters komen in de knel in plaatsen waar coalities in de gemeenteraad geen asielzoekers willen opvangen. In het AD zegt Sjerre Dijksma van gemeentekoepel VNG dat burgemeesters zich gewoon aan de wet moeten houden en dus ook aan de spreidingswet. Vorige week zorgde dat toch voor problemen in de gemeenteraad van Maassluis. De Filipijnen zijn getroffen door een zware aardbeving. Hij had een kracht van 7,8. Op de Filipijnen, maar ook in Japan en Indonesië, is de tsunami-waarschuwing van kracht. De Filipijnse president roept mensen op om naar hoger gelegen gebied te gaan. Volgens de eerste berichten zijn er gebouwen ingestort en is er zeker 1 dode. En het kabinet wil meer mogelijkheden hebben om in te grijpen bij overnames van bedrijven die met gevoelige technologieën werken, meldt de Telegraaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om bedrijven die computerchips of militaire spullen maken. Minister Herbert van Economische Zaken wil niet dat die kennis in verkeerde handen terechtkomt. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het verbod op het nazissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het cisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven en roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Iran. In zeker 3 steden, waaronder hoofdstad Teheran, zijn explosies gehoord. De aanvallen zijn een reactie op de Iraanse raketaanval op Israël gisteravond. President Trump had premier Netanyahu nog gevraagd om niet terug te schieten. Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dat al. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. En een Japanse stad heeft bijna 100 scholen gesloten omdat er een beer rondloopt. De zwarte beer was zaterdag voor het eerst gezien en loopt nog steeds rond. Beren weten steeds vaker de weg naar Japanse steden te vinden. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond door een loslopende beer. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 100%

0: Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Een zware aardbeving in de buurt van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,8. Het epicentrum lag in de buurt van het zuidelijke eiland Mindanao. Er is een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de Filipijnen, Indonesië en Japan. Tot nu toe zijn er 5 doden gemeld en meerdere gebouwen zijn ingestort. Het verbod op het nasissen van vrouwen heeft nog weinig effect, meldt het AD. Het sisverbod bestaat nu 2 jaar in 7 gemeentes en er zijn pas 6 boetes uitgeschreven. Rotterdamse wethouder zegt dat de wet blijkbaar te ingewikkeld is om te handhaven. Er roept Den Haag op om er wat aan te doen. Israël heeft raketaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is waarschijnlijk een vergelding voor de Iraanse aanvallen op Israël gisteravond. President Trump had nog met de Israëlische premier Netanyahu gebeld om hem te vragen geen vergeldingsaanval uit te voeren. Hij wil zo snel mogelijk een vredesdeal. De oorspronkelijke leden van K3, Karen, Crystal en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

Als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
4: Thanks.
1: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
4: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
5: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
5: Dat gaan we vieren!
4: Aldi,
7: heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
9: Lineker. Ja, Gary Lineker!
8: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
10: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het.
11: En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage.
10: Smin.
12: Boost yourself.
13: Oranje

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
3: Kan het ook sneller?
2: Ondernemers pakken meteen door...
3: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
2: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
3: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
9: Adtap.
8: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
10: 10 tenders, alsjeblieft.
11: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké. Okay.
0: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
12: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
16: Oranje. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Shop de sale bij Zalando, bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu, bij Zalando.
20: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is nog niet zo makkelijk om straatintimidatie tegen vrouwen aan te pakken. In een paar gemeenten loopt een proef dat BOA's boetes kunnen geven als mannen iets tegen een vrouw roepen of sissen. Maar dat heeft maar een handjevol boetes opgeleverd, schrijft het AD. Het probleem is dat er harde bewijzen moeten zijn. Israël heeft Iran aangevallen. Volgens het leger zijn de militaire doelen geraakt. Iraanse staatsmedia zeggen dat er explosies zijn gehoord in Teheran. Eerder had Iran Israël aangevallen als wraak voor de agressie van het land tegen Libanon. President Trump had Israël gevraagd niet terug te slaan. Een zware aardbeving voor de kust van de Filipijnen. Meerdere gebouwen zijn ingestort. En over het aantal doden is nog wat onduidelijkheid, maar het zouden er in ieder geval 3 zijn. Experts hebben gewaarschuwd voor een tsunami. De hoge golven kunnen onder meer Indonesië en Japan bereiken. AI gaat ook worden ingezet om te beoordelen of iemand een hypotheek kan krijgen. ING gaat dat als eerste bank in het land doen, meldt het FD. Huizenkopers kunnen zo sneller duidelijkheid krijgen. En bovendien heeft de bank een tekort aan mensen die hypotheekaanvragen kunnen beoordelen. Die hebben trouwens wel het laatste woord. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Door 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht... tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond... 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem. Tussen Paalgraven en Ravenstein, 4 kilometer... waar je 10 minuten langer onderweg bent.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: De drie J's bij Noordzee.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Sylvain Stoets.
0: Ja, goedemorgen, 8 juni 2026. Welkom in de Ochtendshow. De meeste muziek in de Ochtendshow, kan je zeggen. Als je van Hollandstalige muziek houdt, zit je helemaal goed hoor. 200% puur Hollands wat je hier voor je oren krijgt. En zometeen Roby Montero, Danny de Munk komt er ook aan. Het is vandaag Wereldoceanendag. Nou, neem er een duik in. Ook de verjaardag van gravin Eloïse. Geboren in 2002. Dus nu alweer een hele dame aan het worden. En belangrijk vandaag, mocht je onderweg gaan richting Amsterdam, de Koentunnel in Amsterdam. Die is deels afgesloten om groot onderhoud te plegen. Dus, nou ja, dat is vervelend. Neem een extra uur of twee extra in je planning, zou ik zeggen. Dus,

Daarom is Emma Heesters het levenslang bij Radio Noordzee in de ochtend van je maandag. Had je een goed weekend trouwens? Goed doorheen gekomen? Ja. Niet te veel gedaan, hè? Een beetje bijkomen, opladen weer voor die dag, hè? Ja, voor die zware werkweek. Nou, Noordzee helpt je de dag door met zometeen ook een nederpoppepper. Wat is dat, Sylvan? Nou, is een nederpopplaat die jou een extra boost geeft, een oppepper geeft. En welke mag dat zijn deze ochtend? Ik hoor graag van je, suggesties zijn welkom. Via radionoordzee.nl geef je jouw suggestie door. Klik even op de blauwe balk bovenin, zie je WhatsApp staan en dan heb je altijd contact met ons. Dus welke plaat zou jij graag willen horen binnen nu en een kleine 10 minuten? Dan duik ik de archieven in voor je, oké? Hier

0: daarover later meer. En ook René Verhoogen met Waylon hoor je zo dadelijk hier bij Noordzee.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
13: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
14: Ik heb hier de biefstuk Bali.
15: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
14: Geniet ervan.
13: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
12: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
18: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
20: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
21: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
20: Voor pallets van 100 kilo?
21: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
22: Tijd voor gesponsorde vacatures.
19: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
23: Get ready for the OG.
24: All y'all bitches wanna look like me.
0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee. Lekker.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Het is niet zo moeilijk om gegevens in te zien van mensen die geldproblemen hebben en daarom een bewindvoerder hebben. Volgens RTL gaan de bewindvoerders niet goed met gegevens om en kunnen hackers makkelijk toeslaan. Het schiet niet op met het aanpakken van straatintimidatie tegen vrouwen, zoals Sisse. In een paar plaatsen mogen boa's daarvoor boetes uitschrijven, maar dat hebben ze de afgelopen jaren amper gedaan, meldt het AD. Israël en Iran hebben elkaar opnieuw beschoten. Iran stuurde raketten richting Israëlische doelen en Israël nam wraak. President Trump had premier Netanyahu juist gevraagd om dat niet te doen. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met hoge bewolking en tijdelijk wat zon. Vanmiddag is het op veel plaatsen warm. 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidenwind. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De spits komt steeds verder op gang en de meeste vertraging zie je nu in de files in het midden en zuiden van het land. Zo is er een ongeluk gebeurd bij Veenendaal op de A12 komende vanuit Arnhem. Ben je onderweg richting Utrecht, hou dan rekening met file vanaf Oosterbeek. 7 kilometer en 30 minuten, er zijn twee rijstroken dicht. Ook de A59 richting Den Bosch staat erbij. Voor Engelen 7 kilometer en een kwartier door een ongeluk. Dan wat lokaler de N301 Barneveld-Almere. In beide richtingen is de weg dicht bij Zwartebroek. Komt door een politieonderzoek na een ongeluk. Het is onbekend hoe lang dit nog gaat duren.

0: Leuk hè, leuke samenwerking hoor. Waylon samen met René Vroger. René Vroger is 65 jaar geworden en dat viert hij het hele jaar door met leuke duetten.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Tijd voor de Nederpop Pepper. Dankjewel Angela voor jouw aanvraag. Ze zegt Sylvan, mijn dag zal helemaal goed beginnen. En vooral deze werkweek met de plaat van Hazes. Zou je dat willen doen? Het liefste uit mijn bol. Nou, daar ga ik zelf ook uit mijn bol van. Dus dat is goed.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper. Zo.

bij Noordzee in de ochtendshow. Waar we deze ochtend en trouwens de hele week leuke artiesten hebben die komen vertellen over nieuwe singles. Want er komt zoveel uit, hè. We houden het soms niet bij. Zo, nou, we houden het wel bij natuurlijk. Maar er komt zoveel uit. Bijvoorbeeld morgen Danny Vroger samen met Mickey van Wijk een leuke plaat uitgebracht. Wendy van Hout woensdag. John Heesakkers die komt donderdag langs op de koffie. En de Havenzangers die zijn de vrijdag met een nieuwe single, een WK-plaat. En binnen nu en ongeveer een klein uurtje, Sebastiaan, en die heeft zin in de zomer. Dat allemaal hier bij Noordzee in de ochtendshow.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
3: Boost yourself.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
7: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
8: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
7: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
10: Kenneth Smit.
11: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
12: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
11: Ja, komt eraan.
12: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
13: Een daverend applaus voor de afgestudeerden.
14: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
14: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
19: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
20: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
21: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
22: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek.
0: Het is voor cybercriminelen vrij simpel om aan gegevens te komen van mensen met geldproblemen en daarom een bewindvoerder hebben. Het probleem ligt volgens RTL bij de bewindvoerders. Zij gebruiken slecht beveiligde websites voor hun klanten, waardoor hackers makkelijk bij gegevens of bijvoorbeeld schuldeisers kunnen. Sinds een paar jaar mogen BOA's boetes uitschrijven wanneer vrouwen op straat lastig worden gevallen. Maar dat doen ze nauwelijks en dat komt omdat het ingewikkeld is, schrijft het AD. Zo mogen BOA's pas ingrijpen nadat ze iemand 3 keer hebben betrapt op bijvoorbeeld sissen. Het geweld tussen Iran en Israël is opgelaaid. Vannacht nam Israël wraak op een aanval van Iran door raketten die kant op te sturen. En nu zou Iran weer terugslaan. Volgens de Iraanse Nationale Garde is een luchtmachtbasis het doelwit. President Trump had Israël vannacht gevraagd de rust te bewaren. Er is een tsunami-waarschuwing gegeven na een zware aardbeving bij de Filipijnen. Daar zijn gebouwen ingestort en het aantal doden zou zijn opgelopen tot 8. Experts melden golven van 1 tot 1,5 meter. Ook Indonesië en Japan zijn gewaarschuwd voor een tsunami. De dag begint met wolken en zon, maar in de loop van de middag ontstaan er vanuit het westen buien. Tot 20 tot 22 graden. En ook de komende dagen blijft het wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
1: De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekkerband. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12, Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan nu oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16, komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch West is de weg weer vrij. Maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten.
22: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met

0: Voor Kriskros Amsterdam en Jan Smit. En Jan is alweer druk bezig met de voorbereiding van de toppers. Met Vroger en met Jeroen van der Boom. En Joling, het wordt weer heel bijzonder, heb ik begrepen.
1: De Radio Noordzee ochtendshow met Sylvain Stoet.
0: Ja, goedemorgen. Maandagochtend, altijd een beetje lastig voor veel mensen. Weer die opstartmodus. Maar je hebt het gevonden. En je hebt ook Noordzee gevonden, daar zijn we blij mee. 200% puur Hollands. Vandaag wordt het nieuwe aquarium van Artis geopend. Ja, het is een persochtend voor het nieuwe aquarium. Het gebouw uit 1882. Het is echt oud hoor, een rijksmonument is het. Het is 5 jaar lang gerestaureerd geweest. En op zaterdag 13 juni is de officiële heropening. Dus kun je lekker vissen gaan kijken. Komende zaterdag is dat. Maar vandaag is de persdag, dan kan de pers even naar binnen. Dus op tv ga je denk ik al wat sneak previews krijgen over hetgeen wat er te zien is. Nou en voetbal hè. Oefen in het land, Nederland, Oezbekistan. Besloten is dat trouwens in New York City. Gaat om 8:45 Nederlandse tijd plaatsvinden. Ja, en wat denk jij ervan? Gaan we daar wat... hè? De uitzwaaiwedstrijd was niet wat het moest zijn natuurlijk. Maar we hopen dat... een slechte generale is een... een goede uitvoering, toch? Zoiets was het.

0: Mijn hart op de achterbank.
1: Nieuw van Tessa June. Je hoort hem hier bij Noordzee. De achterbank hoor je. Het is de meeste muziek in de ochtendshow bij Radio Noordzee ben je. Met 200% puur Hollands. Nu media zometeen. Ik bleef geloven. Dit is toch wel legendarisch. Het maakt eigenlijk niet uit hoe vaak je dit hoort. Elke keer hoor ik weer wat nieuws. Heb je bijvoorbeeld die triangel gehoord op de achtergrond?

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete

Nu Media hoorde je bij Noordzee en ik bleef geloven. Esther luistert mee in Den Dungen. Dat ligt bij Den Bosch volgens mij, is mijn hoofd. Bij Sint-Michels, bij Gerstel, hè, daar ligt het volgens mij. Leuk dat je erbij bent, Esther. Nu Media blijft geloven. Het is een plaat die mooie herinneringen opwekt bij mij, staat hier in haar appje. Nou, goed om te horen. Zometeen gaan we ochtendkoffie drinken. Eerst een bakkie met Sebastian. Hij heeft een nieuwe single en die plaat heet... Zin in de zomer, nou heb ik ook. Dus ben benieuwd hoe die plaat gaat, hoor je zo meteen. Hier zijn Suzanne en Freek bij Noordzee.

0: 200% Buur Hollands, waar je zometeen Veldhuis en Kemper krijgt. En die hele fijne nieuwe van Replay, die ze samen hebben opgenomen met Gordon. Me Love You komt eraan binnen nu in een paar minuten.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
6: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen door...
12: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
12: Sneller!
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
14: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
15: Welkom in Afrika!
14: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
16: Help!
17: GWC!
16: Help!
17: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
18: Laten we het proeven.
17: Opdrachten uitvoeren.
19: Moeten we de poep mengen? Ah! Dit is een grap.
17: Maar wie het best integreert...
20: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
17: ...wordt tot ere Himba gekroond.
21: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
22: Tickets to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
23: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Hackers kunnen makkelijk bij gegevens van mensen met geldproblemen en hulp krijgen van bewindvoerders. Die hebben namelijk hun websites niet goed beveiligd, waardoor gegevens van hun klanten in te zien zijn, meldt RTL. ING gaat op grote schaal AI inzetten om sneller hypotheekaanvragen te beoordelen. Gunstig voor de klant, zegt ING, dat ook zijn marktaandeel wil vergroten, meldt het FD. Een medewerker houdt nog wel het laatste woord. Iran en Israël beschieten elkaar. Iran zou zijn begonnen en na een tegenaanval door Israël schiet Iran nu weer raketten af. President Trump riep Israël op niet te reageren. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met hoge bewolking en tijdelijk wat zon. Vanmiddag is het op veel plaatsen warm. 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidenwind. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
12: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
15: De ochtendspits stelt niet zoveel voor deze ochtend. Hier en daar rijdt het wel wat langzamer, maar er zijn geen enorm lange files. In totaal staat er nu 130 kilometer. Op de A6 Emmeloord-Muiden bij Lelystad een ongeluk. Je hebt ongeveer een vertraging van 20 minuten vanaf Lelystad-Noord. De rechterrijstrook is dicht. Ook een ongeluk bij Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein op de A16 vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk 20 minuten oponthoud. En het is wat drukker op de A16 naar Rotterdam voor Dordrecht. Nu 10 kilometer en 30 minuten. Eerder was de Drechttunnel even dicht omdat er een te hoge vrachtwagen voor

0: be you. Dat was ik, hè, tussendoor. Ja. Gordon hoorde je met Replay en Me Love You. Leuk.
1: De Radio Noordzee ochtendshow. Ja. De ochtendkoffie met...
0: Dames en heren, uw applaus voor zanger Sebastiaan. Sebastiaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Sylvan.
0: Zo, hoe gaat het met Sebastiaan?
2: Ja, goed.
0: Ja, dan snap ik wat je nieuwe single is uit, hè?
2: Ja, hij is uit en de reacties zijn lekker positief. En het is natuurlijk een heerlijke, vrolijke zomerse plaat. Dus ja, een en al positief dat.
0: Ja, Zin in de Zomer heet de plaat. En we hebben hem hier veel op de redactie aangezet. Want het is een vrolijke plaat. Het heeft ook een hoog... Ja, is er een politie bij jou?
2: Ja, dat was hier... ja, dat gaat allemaal door, joh. Ze vinden me zo aardig.
0: Nee, wat ik wou zeggen, het is een beetje rap eigenlijk wat je doet. Hè? Het is zingen en rappen, een beetje, toch?
2: Ja, het is pratend zingen, ja. Dus ja. Daar kunnen we het wel noemen, ja.
0: Hoe ben je dus opgekomen om het zo te doen?
2: Ja, dat ontstond eigenlijk op het moment dat ik het aan het schrijven was, de tekst. En toen dacht ik van, het is qua ritmiek, heeft het wel een beetje, ja, een beetje meer die rapflow, zeg maar. Ja. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon eens kijken of ik dat op die manier kan opnemen. Ik ben geen rapper, want ik ben de slechtste rapper van Nederland, denk ik. ik vond het wel erg leuk om op die manier een keer te doen. En het is wat anders.
0: Ja, de luisteraar moet even opletten zometeen, want het heeft, het is zang en rap door elkaar. Je mixt dat op ongekende manier door elkaar, dat doe je goed. Heeft wel een beetje een hoog Ernst Bobby en de rest gehalte, vind ik. Jij ook, of niet?
2: Oh, nou ja, maar dat is leuk, want Geert-Jan, die ken ik goed, ja. Bobby. En dat is wel een vriendje van me, dus dat vind ik leuk. Want ik kan het tegen hem zeggen als ik hem bespreek.
0: Dat is een complimentje. Hey, de clip die je hebt gemaakt, dat moeten mensen even checken op YouTube. Dit is ook bijzonder, hè, de clip.
2: Ja, we zijn een beetje in de stijl van Pixar, hè, de animatietekeningetjes gedoken. Ja. En daar hebben we eigenlijk een soort diavoorstelling meegemaakt. En die vertelt eigenlijk het verhaaltje wat er in de plaat gezongen, gerapt, zoals jij het dan noemt, wordt. En dat is eigenlijk een beetje hoe het eruit ziet.
0: Ja, een beetje AI volgens mij ook, hè? Een beetje dat Pixar.
2: Ja, gedeeltelijk.
0: Leuk man, hartstikke goed. Nou, zin in de zomer. Waar kunnen we jou deze zomer allemaal tegenkomen? Op welke camping of braderie?
2: Nou, ik zou gewoon zeggen, en dan ga ik gewoon even schaamteloos reclame maken. Ja. Kijk op www.sebastiaan-singersongwriter.nl. Daar staat een hele agenda op, dan weet je precies waar ik zit.
0: Nou, dan gaan we dat eens even doen. Kondig jij de plaat even op jouw ongekende rap manier aan. Ga je gang.
2: Dan zeg ik nu bij Sylvan Stoet in de uitzending op Radio Noordzijn. Mijn nieuwe single, dit is Zin in de Zomer.

Meisjes. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

Volga. Uit de tijd van de drive-in shows. Elke feesttent stond op zijn kop hoor, met deze plaat. Nog steeds doet hij het goed trouwens. Peter Koelewijn in zijn Rockets hoorde je. En klap maar in je handen bij Noordzee. En daarvoor een nieuwe single van Sebastiaan. De rapper, mogen we wel zeggen. En zin in de zomer. En dan nu, dames en heren, mag ik een pauk? Jazeker! Want daar is die. Die knaller, die topper, die... Nou, over zomerplaten gesproken. Die absolute hit. Justin de Wild.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekker van Albert
6: Heijn. SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
7: Lineker.
8: Ja, Gary Lineker!
6: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 20:30 op 6.
9: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat. Werkt voor je.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
11: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
12: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
13: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Voor cybercriminelen is het niet moeilijk om gegevens in handen te krijgen van mensen met financiële problemen en daarom een bewindvoerder hebben ingeschakeld, dat meldt RTL. Omdat die bewindvoerders hun e-mailboxen niet goed beveiligd hebben, kunnen hackers vrij simpel bij de gegevens van hun klanten. ING wil AI een grotere rol geven bij het beoordelen van hypotheekaanvragen, schrijft het FD. Huizenkopers moeten zo sneller duidelijkheid krijgen en het marktaandeel moet omhoog. Medewerkers houden wel het laatste woord. Andere banken gebruiken AI nu vooral voor kleinere taken, zoals het maken van gespreksverslagen. Het aantal doden door een zware aardbeving bij de Filipijnen is opgelopen naar 15. Ongeveer 130 mensen raakten gewond. Meerdere gebouwen zijn ingestort, maar veel details zijn er nog niet. Er werd gewaarschuwd voor een tsunami. Tot nu toe zijn de golven 1 tot 1,5 meter hoog. Bij een appartementengebouw in Rotterdam-Noord is vannacht voor de tweede keer iets ontploft. De portiekdeur raakte flink beschadigd, meldt regiozender Rijnmond. Zaterdagavond was de eerste explosie. Toen stonden er op de muur teksten over verraad, zoals het woord snitch. Het is niet duidelijk wat erachter zit. Er zijn veel wolkenvelden met lokaal een beetje zon en vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
2: De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

0: heel toevallig stond hij vorige week hier naast me in de studio bij de collega's. En hij was aan het zingen. En de makkelijkheid waarmee hij zingt, dat is ongelooflijk. Django Wagner, zo moet je het ook officieel zeggen. Ik heb het ook aan hem gevraagd. Ja, hoe zeg je nou zelf je naam? Is het nou Wagner of Wagner? Hij zei, nee, ik ben Hollander, gewoon Wagner.
1: De Radio Noordzee, ochtendshow, ja. Met Sylvain Stoet.
0: Dat is duidelijk, hè? Goedemorgen, welkom. Het is 8 juni, maandagochtend. Je bent bij Radio Noordzee. Vandaag Wereldoceanendag. Nou, zwem er even eentje over, zou ik zeggen. Ook de verjaardag van gravin Eloïse, van harte gefeliciteerd. En vandaag gaat volgens mij de Koentunnel weer een beetje open. Hij was deels afgesloten tot en met vandaag voor groot onderhoud. Maar als het goed is, is dat vandaag een beetje voorbij. En er is een persochtend voor het nieuwe aquarium van Artis. Het gebouw uit 1882, dat is een rijksmuseum. Het is 5 jaar lang dicht geweest, is gerestaureerd. En komende zaterdag is hij officieel open voor het publiek. Dus dan kan je naar vissen gaan kijken. Hè? Kijken of minister Zalm ook... die is niet meer, hè? Vandaag ook de Buma Award uitreiking. Het Internationaal Theater in Amsterdam. Tijdens het gala worden prijzen uitgereikt voor populaire Nederlandse platen. Muziek, klassieke muziek, film en multimedia. Dat wordt allemaal heel erg mooi. Zometeen gaan we naar de Hollandse meester of meesteres galerij. Ja, welke plaat gaan we toevoegen? Dat is de grote vraag. En ik heb voor je Fleming en Meteor. Binnen nu en...

0: Je hoorde de Hollandse hitlijst van deze week. Robert van Hebert en Zandloopster.
1: De Radio Noordzee, Hollandse meestergalerij.
0: Ondertussen zijn we in het hitdossier beland bij de titels met de letter B van Bernard. En daar vinden we deze plaat. Deze dame zat in 1988 in het achtergrondkoor bij het optreden van Gerard Joling op het Eurovisie Songfestival. En een jaar later mocht zij Nederland zelf vertegenwoordigen met het liedje wat je zometeen gaat horen. En de verwachtingen waren hoog gespannen, hoor. De dag voor het Songfestival stond ze op een gedeelde eerste plaats bij de bookmakers. Maar ja, tijdens de show zelf was er één onzuivere noot. Ja, en daar werd ze voor bestraft, helaas. Flauw om erover te beginnen, maar ja, ze eindigde toen als 15e in het liedjesfestival. Ik heb het over Justine Pamela. Dit is het mooie Blijf Zoals Je Bent.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Paulien Thijs en Mo hoorde je in het midden. Zometeen een kleine round-up van alle leuke appjes die zijn binnengekomen deze ochtend. Dank je wel daarvoor. Blijf het ook doen, hè? Via radionoordzee.nl, gewoon even in de WhatsApp-functie. Dan kom je hier binnen en zet er ook gerust bij wat je graag wil horen. Doen we altijd ons best voor je.
1: Het is je mooi, lil kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
5: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
6: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
5: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
8: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
11: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
10: Ja, komt eraan.
11: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
12: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en scoor ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
18: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Oh, nee hè.
21: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
20: Ja, weer eens.
21: Nou, tof jij even.
20: Oh ja?
21: Ik heb net koffie gezet.
20: Lekker.
21: Kom maar even binnen.
0: dan kun je hier wachten. Je
3: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
22: Egbert Streekt.
23: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
24: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Opvallend veel autobranden in Den Haag en omgeving. Afgelopen nacht werden 2 auto's verwoest in Den Haag en 2 in Rijswijk, meldt Omroep West. En zaterdag was het ook al raak in onder meer Voorburg en Zoetermeer. Hackers kunnen gemakkelijk privégegevens van klanten van bewindvoerders achterhalen, meldt RTL. Info over medicatie of dwangsommen gaan naar oude e-mailadressen van bewindvoerders die niet goed beveiligd zijn. 2 explosies bij hetzelfde appartementencomplex in Rotterdam-Noord dit weekend. De laatste was vannacht, meldt Rijnmond. Op het pand werd zaterdagavond het woord snitch gespoten, oftewel verrader. En nu het weer van Weer Online. Het is droog met hoge bewolking en tijdelijk wat zon. Vanmiddag is het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. En er staat een matige zuidenwind. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien.
23: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
25: De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer...

net op tijd mijn reiswafel op. Ja, plaat ging snel. Wolter Kroes hoorde in Route du Soleil. Radio Noordzee. Goedemorgen. Gaat lekker met je? Ja? Beetje klaar voor deze dag? Ik ken net een appje van Marleen. Ze zegt, ja, ik ben vergeten door te geven aan je, Silvan. Maar ik heb gewoon 2 weken vrij. Huh? Oh, Marleen, wat lekker voor je. Nou, dan verwacht ik Wouter zometeen. Wouter Kooijman, vanaf 10 uur. En vanaf 12 uur deze hele week trouwens echt een hele bijzondere lunchgast. En ik heb de eer om met haar het programma te mogen presenteren. Willeke Alberti is deze lunchgast. Gaat heel veel mooie verhalen vertellen over haar leven. Over dingen die ze heeft meegemaakt. En dat wordt een bijzondere week, hoop ik. Denk het eigenlijk wel. Ik heb wel kippenvel als ik aan denk. Dat is leuk. Dus vanaf 12 uur Willeke Alberti. De hele week tussen 12 en 1 hier bij Noordzee. En je maakt ook kans op haar cd-box die uitgekomen is. Met 66 prachtige liedjes uit haar verleden. Met haar handtekening erop. Dus als je denkt van nou, dat is iets voor mij, dan luister zeker. Goedemorgen Silvan, hier Vlaardingen. De radio staat hard aan, harder dan de wekker. Dat is me goed ook, zegt Karin. Oké, okay, kleine hoogjes waarschijnlijk. En Jan luistert mee op zijn trekker in Winschoten en zingt vrolijk mee. Hij zegt, gelukkig kunnen de koeien niet appen over mijn zangkunsten. Nee, goed zo Jan, geniet er lekker van. En Monique vraagt deze aan van Frank Boeien, de Frank Boeien Groep. Welkom in Utopia, doen we graag voor je hier bij Noord.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: SBSS trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker! Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6:00.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
2: Welkom in Afrika!
1: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
3: Help!
4: GWC!
3: Help!
4: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
5: Laten we het proeven.
4: Opdrachten uitvoeren.
6: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
4: Maar wie het best integreert...
7: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
4: ...wordt tot ere Himba gekroond.
8: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
1: Tickets to the tribes.
4: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, barbecue buffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
13: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.

0: 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Vliegtuigen van de NAVO hebben boven Letland een drone uit de lucht geschoten. Waarschijnlijk hebben Franse straaljagers dat gedaan. Zij beschermen de Baltische landen. Die hebben de laatste tijd wel vaker te maken met Oekraïnse aanvalsdrones die van koers zijn geraakt. Of dat nu ook zo is, is niet duidelijk. In Den Haag en omgeving waren de afgelopen dagen opvallend veel autobranden. Vannacht werden 2 auto's woest in Den Haag en 2 in Rijswijk. Vermoedelijk in brand gestoken. En zaterdag was het raak in Voorschoten, Zoetermeer en Den Haag. Daar gingen in totaal 4 auto's en een scooter in vlammen op, meldt Omroep West. Het tsunami-alarm na de aardbeving bij de Filipijnen is ingetrokken. Experts verwachten dat er geen gevaarlijke golven meer zullen ontstaan. Eerder werden behalve de Filipijnen ook onder meer Indonesië en Japan gewaarschuwd. Door de beving zijn op de Filipijnen zeker 15 mensen omgekomen. Raakten er 130 gewond. Het Rode Kruis heeft bijna 7 ton opgehaald voor de bestrijding van ebola in Oost-Congo in Afrika. Er worden onder meer beschermende pakken, handschoenen en chloor van gekocht. De strijd tegen het virus gaat steeds beter, maar het Rode Kruis waarschuwt dat nog niet iedereen is bereikt die besmet kan zijn. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: 24 jaar oud is deze track alweer. Gordon en Replay, je hoorde Weet dat ik van je hou. Goedemorgen, Wouter hier voor Marleen. Ze is lekker op vakantie. Dus wij zijn deze week samen. Het is maandag 8 juni vandaag. Als je jarig bent, van harte gefeliciteerd. Je viert je verjaardag onder andere met Enzo Knol. De YouTuber en stemacteur is namelijk 33 jaar geworden. En Sita Vermeulen. Weet je nog wie dat is? Nou, je zou haar kunnen kennen van dat tv-programma Starmaker. Daaruit kwam de band Chaotic en daar zat zij ook in, hè? Nou, jarig vandaag en maar liefst 46 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Wat denk jij? Is er nog wat gebeurd in showbizland dit weekend? Nou, als dat zo is, krijg je het nieuws zometeen in de shownieuws-update. En Miss Montreal is er.
1: Goedemorgen, Wouter.
0: Goedemorgen.

0: tweede editie van zijn eigen festival thuis bij Snelle. Dat maakte hij afgelopen weekend bekend na afloop van de allereerste editie. Wauw, dit was hem gewoon, thuis bij Snelle Festival. Wat een show, wat een vibes, wat een mensen, schreef de zanger zaterdag op Instagram. Het festival vond plaats in het Gelderse Buslo en onder andere Akte en de Munnik, Ronnie Flex en Bente traden op. En voormalig nieuwslezeres Noralie Beijer heeft openhartig gesproken over het overlijden van haar partner, presentator Joost Prinsen. Volgens haar wilde Joost na zijn herseninfarct in oktober vorig jaar niet meer verder leven. Hij was half verlamd geraakt en kon niet meer goed praten. Hij wilde gewoon niet meer, zei ze zaterdag in een openhartig gesprek met journalist Koen Verbraak voor het NPO 2-programma Overleven. Joost Prinsen is vorig jaar op 3 november overleden. En het programma Sint en de Leeuw van Omroep Max, waarin Pauw de Leeuw Sinterklaas jaarlijks op pakjesavond ontvangt, zal dit jaar in december gewoon te zien zijn. Dat heeft een woordvoerder van de NPO gisteren laten weten aan het ANP. En de NPO reageert hiermee op een eigen NPO-rapport dat deze week online werd gezet. Hierin werd gesuggereerd dat het programma geschrapt zou worden. Nou, Omroep Max is niet van plan het programma te laten schrappen door de NPO.
1: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

mooie van deze track van de Dijk schijnt te zijn, volgens zanger Huub van der Lubbe, dat je hem niet kunt vertalen naar het Engels. Dat is wel bijzonder. Ja, je moet het maar eens proberen. Komende donderdag begint het WK voetbal in de Verenigde Staten. En komende zondag staat de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal op het programma. En omdat de wedstrijden in verschillende tijdzones worden gespeeld, kan het natuurlijk zomaar zo zijn dat je midden in de nacht naar voetbal zit te kijken. Nou, een bekend cola-merk is daar nu handig op ingesprongen. Ze komen deze WK-periode met een cola op de markt die 30% meer cafeïne bevat dan normale. Het is een night variant van dit cola-merk en alleen te koop tijdens het WK-voetbal. Dus ja, als je echt op wil blijven, ja, dan moet je dat maar even proberen. Cola Night in plaats van Cola Light. Ik vind het een leuke vinding. Goedemorgen, het is Radio Noordzee. Wouter hier met de Hollandse hits van Suzanne en Freek en Dave Dekker. Dit is Vespa.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke.

0: 9.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
3: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.

0: 30 dagen gratis via Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Lange Frans, afgelopen woensdag was hij hier gewoon in de studio bij René en Jonathan. Je hoorde hem samen met John West.
2: De Radio Noordzee. Duik in de geschiedenis.
1: Een hele goede morgen. Het is Radio Noordzee waar je Jeroen van der Boom hoort zometeen. En ook Mart Hoogkamer hoor je zo direct. Maar eerst even die duik in de geschiedenis. Pak mijn hand, dan gaan we even 30 jaar terug in de tijd. Het was vandaag de dag, 30 jaar geleden, dat een rechter bepaalt dat het weekblad Weekend een artikel moet rectificeren. Ja, dat gebeurde 30 jaar geleden ook al. Deze keer over René Vroeger. Ze beweerde namelijk in dat blad dat hij bij Natasja, zijn echtgenote, was gebleven destijds, dankzij een wurgcontract dat zijn schoonvader had opgesteld. Dat moesten ze dus rectificeren, vandaag 30 jaar geleden. En vandaag, 24 jaar geleden, koningin Beatrix wordt oma. Eerste kleinkind, Eloïse, werd geboren. Dochter van Constantijn en prinses Laurentien natuurlijk. En dat betekent ook dat ze vandaag jarig is, hè? Eloïse, 24 jaar geworden, van harte gefeliciteerd. Radio Noordzee, met het goede doel. Ik kan veel beter

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
6: Hakje dag!
7: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
7: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is dé plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: Start je dag zonder barst.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
17: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
23: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
22: Lekker hoor!
23: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
22: Poeie!
23: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
22: Zoé!
23: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
22: Yes!
23: De meeste en de beste aanbiedingen.
22: Hamster!
24: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
25: Kan het ook sneller?
24: Ondernemers pakken meteen door...
25: Ik voel dat doorpakken niet.
24: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
25: Sneller!
0: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Frans van der Beek. Al een jaar voor de corona-uitbraak hield het Veiligheidsberaad al rekening met een pandemie door een ziekte. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was in de tijd voorzitter van het beraad. Er lagen nog geen uitgebreide plannen klaar, zegt Bruls. Maar we vroegen ons wel af wat er komt kijken bij een pandemie. De crimineel die bekend stond als de Beul van Twente is overleden, meldt RTV Oost. Hij was ziek en stierf in de gevangenis. Deze Rudolf K. uit Duitsland veroorzaakte ongeveer 25 jaar geleden grote onrust in Twente. Hij vermoordde een dakloze man en stak meerdere mensen neer en ook doodde hij tientallen dieren. De Franse zanger Patrick Bruel zit vast in een zaak die te maken heeft met verkrachting en seksuele mishandeling. De politie wil hem daarover verhoren. Hij kan Bruel maximaal 2 dagen vasthouden. Bruel wordt al langer beschuldigd van seksueel geweld. Hij heeft steeds ontkend en zijn advocaat zegt dat hij aan alle onderzoeken wil meewerken. Het aantal wandelaars dat heeft afgezegd voor de Nijmeegse Vierdaagse is fors hoger dan afgelopen jaren. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee. Vorig jaar zeiden 3300 mensen af en het jaar daarvoor 2500. Het startbewijs van een afzegger gaat naar iemand op de wachtlijst. Er zijn wolkenvelden met lokaal een beetje zon. Vanmiddag wordt het op veel plaatsen warm, 20 tot 22 graden. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

Maar daar gaan we dan, hè. Robert van Hemer samen met Donnie. Hoe heet dat nou? Nou, als het van hun ligt wel, dus duidelijk. Goedemorgen, Wouter hier voor Marleen op Radio Noordzee. Op deze maandag, het is de 8e van de 6e, uitgeroepen tot Wereldoceaandag. Inderdaad, een dag om even stil te staan bij het belang van oceanen. Al hebben de vissen wel aangegeven dat ze liever hebben dat we stoppen met afval erin gooien. Ja, kan ik me ook wel iets bij voorstellen, inderdaad. Zometeen een liedje dat gebaseerd is op het ondergaan van de zon. Nou, welke dat is, dat hoor je natuurlijk zometeen. En wat denk jij? Is er iets gebeurd afgelopen weekend in showbizland? Als dat zo is, dan hoor je het zometeen voorbij komen in het laatste shownieuws hier op Noordzee. Dit is Kadans.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor alle fans van Snelle. Er komt volgend jaar een tweede editie van zijn eigen festival Thuis bij Snelle. Dat maakte hij afgelopen weekend bekend na afloop van de allereerste editie. Wauw, dit was hem gewoon, Thuis bij Snelle Festival. Wat een show, wat een vibes, wat een mensen, schreef de zanger zaterdag op Instagram. Het festival vond plaats in het Gelderse Buslo en onder andere Akte en de Munnik, Ronnie Flex en Bente traden op. En voormalig nieuwslezeres Noralie Beijer heeft openhartig gesproken over het overlijden van haar partner, presentator Joost Prinsen. Volgens haar wilde Joost na zijn herseninfarct in oktober vorig jaar niet meer verder leven. Hij was half verlamd geraakt en kon niet meer goed praten. Hij wilde gewoon niet meer, zei ze zaterdag in een openhartig gesprek met journalist Koen Verbraak voor het NPO 2-programma Overleven. Joost Prinsen is vorig jaar op 3 november overleden. En het programma Sint en de Leeuw van Omroep Max, waarin Pauw de Leeuw Sinterklaas jaarlijks op pakjesavond ontvangt, zal dit jaar in december gewoon te zien zijn. Dat heeft een woordvoerder van de NPO gisteren laten weten aan het ANP. En de NPO reageert hiermee op een eigen NPO-rapport dat deze week online werd gezet. Hierin werd gesuggereerd dat het programma geschrapt zou worden. Nou, Omroep Max is niet van plan het programma te laten schrappen door de NPO.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Radio Noordzee. Blijf tot de zon je komt halen. Zometeen om 12 uur lekker lunchen, natuurlijk met Radio Noordzee. En vanmiddag niemand minder dan Willeke Alberti.
1: De link van Marleen.
0: Mocht je dus wat willen vragen aan Willeke Alberti, dan is dit je kans, want ze zit hier zometeen in de studio. Ja, laat het maar weten in de WhatsApp van Radio Noordzee. Elke dag zo rond dit tijdstip, de link van Marleen. Elke week een nieuwe link. En de hele week hoor je dan plaatjes zeg maar, die met elkaar te maken hebben. Nou wordt er natuurlijk heel veel gevoetbald vanaf deze week. En wij steunen allemaal Oranje, dus ik dacht, laten we deze week linken met het woordje Oranje. Dan moeten we beginnen met André Hazes, toch?

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
9: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker.
12: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bestrikt.
13: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
14: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
17: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
19: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor

vanmiddag weer naar huis rijdt, vergeet niet Radio Noordzee aan te zetten. René, Kobus en Jonathan rijden namelijk graag met je mee naar huis. De middagshow, wat een middag. Met deze week onder andere op bezoek de man achter dit liedje. Ja, la la la la la la la. Weet je dat nog? Ja. Ronald Verstappen. Hij komt komende woensdag langs in de middagshow. Dus zorg zeker dat je erbij bent.

heeft ze weer mooi gedaan, hè, deze Zoë Levi. Samen met Arend Blommaert. Je hoorde Tranen van Goud bij Radio Noordzee. Waar ik de studio toch een klein beetje aan het ombouwen ben tot een echte lunchstudio. Zometeen vanaf 12 uur worden de broodjes gesmeerd door Willeke Alberti. Oh, dat betekent goede muziek en mooie verhalen in de

0: dingen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen, 950 gram maar 5,69. Zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan.
5: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
6: Dat gaan we vieren!
5: Aldi.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
11: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
12: Oh, wat een goal!
11: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
15: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
16: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
15: Lekker hoor.
16: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
15: Boeie.
16: Alle A hakiesjes en pies, ook tweede gratis.
15: Zoé.
16: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
15: Yes.
16: De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Hamster.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
19: Vooral in Nederland te ontvangen via DAB+ en Radio.
8: NRC.nl. Het nieuws van 12 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De oud-directeur van het cultureel platform MOAM in Amsterdam heeft in hoger beroep 3,5 jaar cel gekregen in een zedenzaak. Dat is veel meer dan hij eerder kreeg. Man zocht via social media contact met jongens en mannen. En eenmaal bij hem thuis werden ze aangerand of verkracht, volgens de rechter met intimidatie en geweld. Tijdens de corona-epidemie wilde het kabinet snel met versoepelingen komen, in de ogen van het Veiligheidsberaad te snel. Dat zei Hubert Bruls bij de enquêtecommissie. Hij was toen voorzitter van het Veiligheidsberaad. Bruls vond dat het kabinet te snel groen licht wilde geven voor evenementen. De Britse premier Starmer wil dat grote techbedrijven kinderen gaan beschermen tegen het versturen en ontvangen van naaktbeelden. Ze zouden die foto's en video's automatisch moeten filteren en blokkeren. Doen de bedrijven niks, dan komt er over 3 maanden een wet die ze zal dwingen. Nadat er vanmorgen al een drone Letland was binnengevlogen en werd neergeschoten door NAVO-vliegtuigen, is er nu eentje neergestort in Moldavië. De vraag is waar ze vandaan komen. Het kunnen uit koers geraakte drones van Oekraïne zijn. Die gingen eerder al alle kanten op omdat Rusland ze verstoorde. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan. In de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
8: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu de Radio Noordzee Lunch. Met

0: Radio Noordzee Lunch met Willeke Alberti.
1: Fleming bij Radio Noordzee en Amsterdam. Goedemiddag en hartelijk welkom. Dit is hem, de lunch bij Radio Noordzee. Ja, en het is een bijzondere week, want we hebben iemand te gast. Een stem die generaties heeft geraakt en nog steeds altijd kippenvel bezorgd. Ze is de ongekroonde koningin van de Nederlandse levenslied. Dames en heren, Willeke Alberti. Dag Willeke.
2: Wat gezellig.
1: Welkom bij Noordzee.
2: Ja, ja, echt. Daar was ik vroeger ook altijd. Ja, bij Radio Noordzee.
1: Ja, maar eventjes terug naar vroeger inderdaad. Want je kwam daar met je vader.
2: Jazeker. En we hadden een geweldig iemand die net als jij nu bent. En, ja, dat was heel, heel erg leuk.
1: En daar gebeurde ook iets, hè? Daar gebeurde iets. Je liep daar binnen en toen dacht je, oh, muziek. En wie staat daar in de hoek? Wie is dat?
2: Ja, wat een leuke man. Vond ik.
1: Ja.
2: Meteen. Ja, ontzettend. En dat vind ik nog steeds.
1: Ja, ja, ja. Ja, John de Mol, daar hebben we het over. Dat is jouw partner geweest. We gaan een week lang de lunch samen presenteren met mooie verhalen. Zullen we maar gelijk in de liedjes duiken?
2: Ja, doe maar.
1: Want jij hebt een hele mooie lijst samengesteld met allemaal nummers. Van vrolijk tot aan emotioneel. Ja, één van je klassiek. Trouwens, ik mag je dat toetreëren.
2: Ja, heel graag.
1: Ja, want
2: vind ik gezellig.
1: Ga ik elke dag even zeggen.
2: Oké. Okay.
1: Ja, samen zijn. Vertel eens over die prachtige plaat.
2: Samen zijn is geschreven door Tom Anders Jr. en Peter van Asten. En dat is echt een van mijn mooiste liedjes, wat ik eigenlijk ook altijd kan zingen. En dat is Samen zijn.
3: Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me. Met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt

0: Monique Smit bij Radio Noordzee. Het is de lunch en de hele week hebben we hoog geëerd bezoek hier in de studio. Willeke Alberti, hallo Willeke.
1: Hallo.
0: Beetje al comfortabel ondertussen?
1: Ja, ik vind dit een hele lekker plekje.
0: Je hebt zoveel jaren in het vak. Vanaf je 10e ben je al op de bühne staan. Is er nou nooit een moment geweest dat je dacht van ja, ik zou gewoon iets anders willen doen?
1: Nee, dat nooit van mijn leven. Ik ben zo gek op muziek. Zo ben ik opgegroeid door mijn vader. En dat was altijd muziek. Zelfs op het toilet had hij muziek. Als dat was echt zo ongelooflijk heerlijk om zulke ouders te hebben. En nu komt het allemaal weer terug. Ze zingen allemaal. Ze voetballen allemaal. Ja, dat zit in onze genen. Hè?
0: Ja. De muzikale familie is ongelooflijk. Zelfs kleinkinderen zingen ook, hè?
1: Mijn kleinkinderen zingen. Daar heb ik ook iets opgenomen. Met Mila, dat is van mijn jongste zoon. En die zingt en die speelt toneel. En nou, wat dacht je van Johnny, zijn jongste?
0: Ja.
1: Fender. Nou, dat is helemaal een onvoorstelbaar. Dat hij de liedjes van de Beatles zingt. Dat hij zegt, ik zeg, wat vind jij nog meer mooi? Dan zegt hij Judy Garland. Ja. Judy Garland. En dan moet ik zo vreselijk lachen. Ik zeg, dat was mijn allerliefste ster. Ja. Waar ik alle liedjes van haar zong. En later ook.
0: En Kelsey Verbrugge natuurlijk ook.
1: Kelsey Verbrugge, ja, dat is de beste Verbrugge die we hebben. Die zingt net zoals mijn vader. En die is ook net zo heel rustig. Maar hij kan zingen. En dit liedje heeft hij uitgekozen voor een familieding dat we samen moesten zingen, moesten mensen raden wie de bekende was. Nou ja, toen ik opkwam, wist iedereen al de manier waarop

Oh, ik ken je al jaren, maar iedere dag vraag ik aan jou, zolang als het mag. Heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Liefde begint als een hooglaaiend vuur, maar zonder nieuw hout gaat het uit op den duur. Maar heb ik vandaag al gezegd dat ik van je hou? Oh, die vraag klinkt misschien een beetje naïef, maar ik kan het niet laten, want ik heb je zo lief.

0: Je wil een feest, hè? Het is de lunch van Radio Noordzee. Met Willeke Alberti deze hele week te gast in de studio. En zometeen heb je een mooi verhaal over een bijzondere man, hè?
1: Het is een van de meest bijzondere mannen die ik in mijn leven heb leren kennen. En dat is Ramses Shaffy. En Ramses Shaffy die had een film gemaakt bij Herman van Veen. En ik zat samen met Carmen Sars, die dit liedje wat ik nu ga vertellen. Dat kan alleen maar gezongen worden door Ramses Shaffy. En het is gelukt.
0: We gaan hem zo draaien.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, twee bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app. Lekkere van
13: Albert Heijn. Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles-netwerk. Ziggo.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
14: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
17: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
19: Kan het ook sneller?
18: Ondernemers pakken meteen door...
19: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
18: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund. Met zekerheid door.
19: Sneller!
20: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
21: Dat gaan we vieren.
20: Aldi.
22: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen... voor maar €2,99. Aanvallen!
21: Dat gaan we vieren!
20: Aldi.
23: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: dan Noordzee. 200% puur Holland. De Radio Noordzee Lunch. Geserveerd door Willeke Alberti.
1: Door het raam kijkt hij naar buiten. En denkt met weemoed aan de tijd. Dat hij gewoon nog veel te jong was te beseffen. Hoe mooi dit achteraf zou zijn. Hij zou alles...

0: De Radio Noordzee Lunch.
1: Samen met
0: Willeke Alberti.
2: Willeke, we gaan naar een bijzondere man toe, hè?
3: Ja, zeker.
2: Een koning ook,
3: een van de liefste mensen die ik, die ik ooit gekend heb. Ja.
2: Een duet heb je samen gedaan met Ramse Shaffi. Vertel eens over de plaat Dans me gek, als je wil.
3: Dans me gek is geschreven door Carmen Sars. Dat is een collega van mij waar ik jaren mee gewerkt heb. Die ongelooflijk mooie liedjes voor me geschreven heeft. Maar ik heb steeds gedacht toen wij een plaat gingen maken voor de kankerbestrijding. Toen denk ik, ja, daar moet Ramses bij zijn. En de enige die dat kan zingen, en nog veel beter dan wie dan ook, dat is Dans me gek.
2: Ja.
3: En hij heeft het gedaan. En ik kwam hem tegen ergens bij een première van Herman van Veen. En ik zei, ja, je moet iets doen. Want hij was natuurlijk al een eindje verder weg. En hij heeft het gezongen en hij kwam binnen. Hij was zonder alcohol. En toen ging hij dit lied zingen en dat is voor mij zo ongelooflijk fijn.

onbeheersbaar mijn wezen. Begrijp me, vergrijp je, bedrink je aan mijn levenslust. Pak me beet, sleur me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en

zoveel nog te geven. Onblusbaar mijn wezen. Begrijp me, vergrijp je. Bedrink je aan mijn levenslust. Pak me mee, sleur me mee. Dans me gek, dans me wild, dans me heet en dans me woest. Laat me schreeuwen van verlangen naar het ene, naar het echte. Zie mijn hel, ken mijn hemel.

0: Nick en Thomas en Sterke, nu dan ooit Willeke Alberti, de hele week de gast als onze lunchpresentatrice. Hoe voelt dat om presentatrice te zijn weer?
1: Ik kom morgen weer.
0: Ja, echt?
1: Ik vind dit zo leuk. Ja, gezellig.
0: Nou, dan hebben we nog meer verrassingen voor je. En je hebt toch heel veel mooie verhalen voor ons uit het verleden. Want je hebt zoveel meegemaakt natuurlijk.
1: Dat kan je wel zeggen, ja.
0: Morgen tussen 12 en 1 is Willeke er weer. Zometeen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijs koffie voor mevrouw. Mm.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
8: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
7: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
8: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
11: Lineker! Ja, Gary Lineker!
10: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
12: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract... binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
17: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
16: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Tip om je lunch up te spijzen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
19: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar was er een hack bij een laboratorium dat bevolkingsonderzoek doet naar baarmoederhalskanker. En er komt nu een nieuwe massaclaim. Vrouwen kunnen zich aanmelden bij een collectief dat dan de claim indient. Niet alleen tegen het laboratorium, maar ook tegen het ministerie van Volksgezondheid. En ook advocatenkantoren zijn bezig met een claim. In Amsterdam is een straat bij het Vondelpark afgezet door de politie, meldt AT5. In het midden van de afzetting staat een toeristenbus en de politie heeft het over een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk. De toeristen zitten nog in de bus. Toen tijdens de corona-epidemie de avondklok werd ingevoerd, was het voor het Veiligheidsberaad de vraag of dat wel ging werken. Volgens oud-voorzitter Hubert Bruls had het kabinet geen overtuigend verhaal. Er kwamen wel berekeningen over het nut van de avondklok, maar Bruls geloofde daar niet in, zei hij bij de enquêtecommissie. President Trump eist dat Israël en Iran stoppen met het elkaar aanvallen. Het geweld begon vannacht met raketten uit Iran. Dat land reageerde op aanvallen van Israël op Hezbollah in Libanon. Israël sloeg terug en sindsdien gaat het over en weer. Trump roept Iran op om verder te praten over vrede en niet te schieten. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
13: 200% puur Hollands.

Sander, de Moisonier en de Zijne. Je hoorde Volumia en blijf bij mij op Radio Noordzee op deze maandag, de 8e van juni. Wat fijn dat je ook deze week gekozen hebt om je week te beginnen met Radio Noordzee. De zender met 200% puur Hollands. En ja, weet je, we hebben allemaal last van die maandagkater. Weet je wel, het weekend nog vers in het achterhoofd. Je moet het dan positief bekijken. De helft van de werkdag zit er alweer op. En over blijf bij mij gesproken, ik zou ook gewoon lekker Radio Noordzee aanlaten. Want alleen maar fijne muziek onderweg. Wat dacht je van de Frank Boeien groep zometeen? Het nieuwe liedje van René Vroger en Waylon. Heb je die al gehoord? Ja, is meer dan de moeite waard om lekker voor te blijven hangen. En nu Chris Cross Amsterdam, André Hazes en Tabitha. Dit is Ze komt uit Amsterdam bij Radio.

0: Deze man nog nieuwe muziek uit, Frank Boeijen. Zijn nieuwe album heet Paradijs van het Grote Niets. Maar de klassiekers, daar gaan we toch ook wel heel erg lekker op hier bij Radio Noordzee. Doe iets, hoorde je op de maandagmiddag. Maar zometeen nog Gers Pardoel. Over klassiekers gesproken, ik neem je mee. En nieuwe muziek is er ook van de volgende man, Robert van Hemert. Hij heeft na het succes van Mo Wet Dat Nou samen met Donnie toch ook een poging gedaan om een zomerhit te scoren met zijn nieuwe single. En dat is deze week het allerbelangrijkste liedje hier bij Radio Noordzee.
1: De Hollandse Hitflits. Robert van Hemert. Zandloopse.

Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl. Oranje fans.

0: en Bilay TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo!
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie olifant!
9: Score nu bij Keukenkampioen! Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Jij bent mijn kampioen.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
12: 18 plus speelbewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: Oh, wat een geld.
15: 18.000. Godverdikke me.
16: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
18: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
20: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
21: Met deze week in de bonus. Alle A bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
20: Lekker hoor.
21: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
20: Boeie.
21: Alle A hakiesjes en pies, ook tweede gratis.
20: Zoé.
21: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
20: Yes.
21: De meeste en de beste aanbiedingen.
20: Hamster.
22: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: afgelopen weekend voor de zesde week op rij de nummer 1 van de Radio Noordzee Top 30. Wat een zomerhit voor Justin de Wild. Je hoorde Cheerio.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.
0: Yes, het is weer maandag vandaag. En traditiegetrouw, zoals elke maandag, duik ik rond dit tijdstip even diep in de muzikale archieven van Radio Noordzee. Op zoek naar een muzikale eendagsvlieg. Zo'n zanger of zangeres of een groep waar we eigenlijk maar één keer iets van gehoord hebben, maar wat toen dan meteen een enorme hit was. En vandaag gaan we terug naar het Eurovisie Songfestival van 1986. Daar deed toen een Nederlands meidengroepje aan mee, met Karin Vlasblom, Laura Vlasblom, Mandy Huids en Marion Keller. Nou, dat weet je denk ik wel. Samen vormden zij Frizzle Sizzle en ze werden 13e met deze. Alles heeft een ritme.
1: Radio Noordzee. Eendagsvlieg.

Wereld. De man die zich langzaam klaarmaakt voor een nieuwe editie van Toppers in Concert gaat gebeuren op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni in de Johan Cruijff Arena met een behoorlijke line-up. Onder andere Mart Hoogkamer, Even Serieus, Frans Bauer. Allemaal zijn ze erbij. En jij heel veel plezier als je naar een van die concerten gaat. Dit is de maandagmiddag van Radio Noordzee. Zometeen de headlines uit het nieuws. Ook een verse show.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes.

0: hele kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
3: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
7: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
6: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
7: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit, vitaal aan het werk.
8: Fijne verjaardag.
9: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
10: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
11: FOMAR, voordeel markt.
12: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
13: Lineker! Ja, Gary Lineker!
12: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 21:30 op 6.
14: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Iran zegt Israël niet meer aan te vallen. De militaire operatie is voorbij. Er is wel een voorwaarde. Als Israël Libanon blijft bestoken, dan pakt Iran de draad weer op. Sinds gisteravond heeft Iran bijna 30 raketten afgevuurd, zegt het Israëlische leger. Ze zouden allemaal onschadelijk zijn gemaakt. Israël vuurde terug. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond het niet kunnen dat sommige van zijn collega's in coronatijd zeiden dat ze de maatregelen niet zouden handhaven. Dat gebeurde aan het begin van de laatste lockdown in 2022. Bewoners hadden het zwaar, was hun argument. Maar dat was overal zo, zei Bruls tegen de coronacommissie. In een loods in Eindhoven heeft de politie een enorme hoeveelheid gestolen spullen gevonden. Er lag van alles bij. Sieraden, make-up, sigaretten. En ook de douane was betrokken bij de operatie, meldt Omroep Brabant. De politie kon de plek van de loods achterhalen door foto's van gestolen spullen die online waren gezet. Niet alleen de wedstrijden van Oranje zijn tijdens het WK op grote schermen te zien. Ook voor Kaapverdië en Curaçao zijn er plannen. De eerste wedstrijd van Curaçao tegen Duitsland is zondag bijvoorbeeld te zien in de Maassilo in Rotterdam. Een café in Den Haag heeft een scherm voor Kaapverdië, waarvan 6 spelers in Nederland zijn geboren. Vanmiddag is het op veel plaatsen vrij warm, 20 tot 22 graden. In Zeeland kan een bui ontstaan en in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Aan het begin van de avond trekken de buien richting het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

bij Radio Noordzee. Je hoorde hier. En juni is uiteraard de maand waarin Bluff weer hun Concert at Sea gaat geven. Maar juni is, laten we heel eerlijk zijn, toch ook vooral de maand van het WK. Nog een dag of zeven en dan gaat het voor het Nederlands elftal beginnen. Komende zondag spelen we tegen Japan. 22:00 zet het in de agenda. En natuurlijk zijn er ook een hoop Nederlandstalige artiesten die dan een WK-hit uitbrengen. Afgelopen weekend kwam Samuel Welte bijvoorbeeld nieuw binnen in de Radio Noordzee top 30 met zijn

Ja, die gaan we denk ik een hoop horen de komende weken. Laten we hopen althans, hè, dat we hem nog een week of vier kunnen draaien. Want er komen onze oranje mannen lekker weg. Samuel Welte, je hoorde De Leeuw komt eraan bij Radio Noordzee. En nu een van de hits waar het allemaal mee begon voor hem. Dit is...

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goeiedag, ik ben Nico Bark met de Shownieuws Update op Radio Noordzee. Goed nieuws voor alle fans van Snelle. Er komt volgend jaar een tweede editie van zijn eigen festival Thuis bij Snelle. Dat maakte hij afgelopen weekend bekend na afloop van de allereerste editie. Wauw, dit was hem gewoon, Thuis bij Snelle Festival. Wat een show, wat een vibes, wat een mensen, schreef de zanger zaterdag op Instagram. Het festival vond plaats in het Gelderse Buslo en onder andere Akte en de Munnik, Ronnie Flex en Bente traden op. En voormalig nieuwslezeres Noralie Beijer heeft openhartig gesproken over het overlijden van haar partner, presentator Joost Prinsen. Volgens haar wilde Joost na zijn herseninfarct in oktober vorig jaar niet meer verder leven. Hij was half verlamd geraakt en kon niet meer goed praten. Hij wilde gewoon niet meer, zei ze zaterdag in een openhartig gesprek met journalist Koen Verbraak voor het NPO2-programma Overleven. Joost Prinsen is vorig jaar op 3 november overleden. En het programma Sint en de Leeuw van Omroep Max, waarin Pauw de Leeuw Sinterklaas jaarlijks op pakjesavond ontvangt, zal dit jaar in december gewoon te zien zijn. Dat heeft een woordvoerder van de NPO gisteren laten weten aan het ANP. En de NPO reageert hiermee op een eigen NPO-rapport dat deze week online werd gezet. Hierin werd gesuggereerd dat het programma geschrapt zou worden. Nou, Omroep Max is niet van plan het programma te laten schrappen door de NPO.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl. En kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

0: Opzij, opzij, opzij.
1: Een andere keer misschien.
2: Herman van Veen bij Radio Noordzee. En opzij, opzij, opzij. Maak plaats, maak plaats. Nou, ik hoop dat jij niet al te veel haast hebt op deze maandag. Even een klein beetje ontspannen. De Bergbeek beginnen is wel zo lekker natuurlijk. Dit is Radio Noordzee. Leuk om van je te horen. Je kunt altijd een berichtje sturen via radionoordzee.nl. Deed ook Emma.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Hey, oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: kopen. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
3: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
5: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus...
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

graag horen. Een diamantenring bij Radio Noordzee op de maandagmiddag. Hoe gaat het met je? Ben je een beetje uitgeslapen of had je een taaie nacht? Dat is altijd moeilijk, hè? Zondag op maandag, dan ben je een beetje uit je ritme. Misschien eigenlijk net een uurtje te weinig geslapen. Nou, sterkte als je nog een paar bakken koffie nodig hebt. Wij slepen je er wel doorheen. En weet je nog of je gedroomd hebt vannacht? Ik las daar een leuk onderzoek over. Bijna 100% van de mensheid droomt. Maar niet iedereen kan zich dat elke dag herinneren. Andere leuke feitjes. Ongeveer 12% van de mensen droomt in zwart-wit. De rest droomt in kleur. En ongeveer 55% van de mensen heeft wel eens een lucide droom gehad. Waarbij je dan heel bewust weet, ik ben aan het dromen. Maar slechts 1 tot 2% heeft dat met regelmaat. De anderen herinneren zich eigenlijk helemaal niets meer van hun dromen. Nou ja, we hebben uiteraard op dit moment allemaal 1 gemeenschappelijke droom. En dat is wereldkampioen worden. Zondag gaat ons Nederlands elftal beginnen aan die missie. En de drie J's en Ellen ten Damme, die vragen zich nu ook af. Wat is nou eigenlijk dromen?

van Suzanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200%.

Dance hoorde je bij Radio Noordzee. Bijna 3 uur. Zometeen hoog tijd voor de headlines uit het nieuws. En even kijken. Ja. De printer heeft weer bewegingen gemaakt. Dat betekent een verse shownieuws-update die eruit gerold is. En die hoor je zometeen hier bij Noordzee.

0: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
1: Ik heb hier de biefstuk Bali.
2: Lekker. Ja, die gaat niet naar Bali. Die gaat naar mij.
1: Geniet ervan.
0: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Autotaalglas zit echt overal.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Oh,
11: wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
15: Boost yourself.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
19: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
20: Jij bent mijn kampioen.
18: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Ik wil als dino.
23: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
27: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het Drentse Rode stelt 150 slaapplekken beschikbaar voor asielzoekers voor wie geen plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Tot donderdag kunnen ze er overnachten in een sporthal. Dat betekent dat ze niet buiten in het gras hoeven te slapen. Rode ligt op een uur rijden van Ter Apel. Er is meer bekend over een gevangene die eerder dit jaar in Heerhugowaard een bewaakster aanviel en gijzelde. Volgens NH Nieuws bleek vandaag tijdens een rechtszaak dat hij 2 keer is veroordeeld voor moord. Die op zijn zwangere ex-vriendin in Engeland en een vrouw in Limburg. Daar kreeg hij 20 jaar een TBS voor. Goed nieuws over de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteren tijdens een oefenpotje ineens in elkaar zakte. Hij mag snel het ziekenhuis uit. En de Deense premier vindt dat een grote opluchting. Iedereen hield zijn adem in toen Eriksen plotseling naar de grond ging. 5 jaar geleden overleefde hij tijdens het EK een hartstilstand. En in het safaripark Beekse Berg is voor het eerst een puntlipneushoorntje geboren, meldt Omroep Brabant. Het is een mannetje, heet Bungee en het gaat goed met hem. Het dier is ook bekend als zwarte neushoorn en wordt ernstig bedreigd. Daarom is hij van grote waarde voor het internationale fokprogramma. Het is met 20 tot 22 graden vrij warm. In Zeeland kan een bui vallen. En in de loop van de middag ontstaan in het westen buien. Die trekken vanavond naar het oosten weg. Morgen koeler met soms felle buien. En dat was het ANP Nieuws.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Robert van Hemert en Donny. Je hoorde Moët dat nou, lekker proosten op de maandagmiddag. En mocht je nou denken, ja, die mannen zingen wel over champagne, maar zijn ze nou daadwerkelijk ook drinkers? Ik had Donny een tijdje geleden aan de telefoon, rapper Donny, en toen vroeg ik aan hem, ja, ben jij ook daadwerkelijk van de Moët et Chandon? En dit was zijn antwoord.
1: Nou, ik ben tijdens Oud en Nieuw, dan verander ik wel in Proost Malone.
0: Ja? Proost Malone. Nou ja, misschien afgelopen weekend ook een klein flesje op. Donny en Robert van Hemert hoorde je op de maandagmiddag van Radio Noordzee. Onderweg naar het einde van de werkdag. En die werkdag ga je zometeen lekker uitluiden met de mannen van de allerleukste middagshow van Nederland. Wat een middag, onder aanvoering van René Verkerk. Met ook vanmiddag weer jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen in de middagshow van Noordzee. De echte Radio Noordzee koffiemok. Met daarop ook nog eens, als je hem wint, jouw eigen naam geprint. Waardoor je nooit meer ruzie hoeft te maken met je collega's of thuis. Van wie is die ene mok? Nee, die is gewoon van jou. Hij is komende middag weer te winnen hier bij Radio Noordzee in de middagshow. Zometeen muziek van Dave Dekker. Vespa komt eraan. Ook Rutja Kot ga je horen. En dit is Doe. Hij gelooft in mij. Hey.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Goedendag, ik ben Jasper Mol en dit is de Shownieuws update op Radio Noordzee. Patty Bart is eindelijk weer in het bezit van haar gouden platen. Als lid van de meidengroep Luf zong Patty aardig wat eremetaal bij elkaar in de jaren 80. Die platen hingen lang aan de muur in Huize Bart. Maar vanwege een faillissement moest ze destijds haar collectie verkopen. Dit weekend kreeg Patty een bijzonder telefoontje. De onlangs overleden oud-Luf-manager Pim ter Linde laat zijn gouden Luf-platen na aan Patty. Na ons gesprek heb ik even zitten janken. Ik beschouw het als een eer dat de gouden platen van Pim, die heel veel voor mij heeft betekend, straks bij mij thuis aan de muur komen te hangen. Het wordt een muur van liefde. Ik had hier echt niet op gerekend, zegt Patty over het bijzondere geschenk. Een angstaanjagend moment voor DJ Afrojack tijdens de Gumball 3000 race in Miami. De voorruit van de luxe auto waarin de DJ reed werd doorboord door een stuk metaal. De DJ deelt beelden van de schade via zijn Instagram. Soms stuurt het leven mij een herinnering aan hoeveel geluk ik heb om hier te zijn, schrijft hij bij de bizarre beelden. Ook zijn vriend Nick, die de auto tijdens de rit bestuurde, bleef gelukkig ongedeerd. De Gumball 3000 is een race waarbij beroemdheden in peperdure auto's van Miami naar Mexico rijden. Afrojack en zijn vriend wisten ondanks het ongeluk hun Bentley van zo'n 2 ton naar de finish te brengen. Adriaan de acrobaat, je weet wel, van clown Bassie die vol kattenkwaad zit, doet een gooi naar de voetbalhit voor het WK. Voor een reclame van een bekende chocoladereep blaast hij het nummer Hou je rustig, bekend van Bassie en Adriaan, nieuw leven in. Samen met onder andere oud-Oranje-verdediger Jaap Stam en zanger en producent Russo bezingt Adriaan de bekende irritaties die de VAR kan oproepen bij voetbalfans.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6.

Rutschakot bij Radio Noordzee, een klassieker. Je hoorde Ik ga door en ga jij ook lekker door. Hou vol, het einde van de werkdag komt langzaam in zicht. En met 200% puur Hollandse muziek overleef je het wel. Met zometeen samen wel belten en de bankzitters na Sven Verstappen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
5: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecuebuffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
15: Oranje. Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
18: Ja, de leeuw komt eraan.
19: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
20: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
21: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
20: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm. Bij Bouwmaat.
22: Oh nee, een take.
0: Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

Het gezellig met Geertje. Lekker meezingen. Je hoorde Zing met me mee, Gerard Joling, hier bij Radio Noordzee. Op de maandagmiddag een spiksplinternieuwe werkweek is begonnen. En dat betekent ook hier bij Radio Noordzee een nieuwe host, of eigenlijk gewoon presentator op zijn Nederlands, voor de Noordzee Lunch. Je weet dat inmiddels wel, denk ik. Iedere week hebben wij een andere bekende zanger, zangeres, soms een hele groep te gast, die een week lang de Noordzee Lunch elke werkdag tussen 12 en 1 presenteren. Hij of zij draait onze favoriete Nederlandstalige muziek. En er is ruimte voor jouw vragen. Via radionoordzee.nl kun je die vragen indienen. En deze week, toch wel een eer, hebben wij de hele week niemand minder dan Willeke Alberti te gast. Ja, natuurlijk echt koningin van het Nederlandstalige lied. En elke dag komt ze hier over de vloer om een fijne Nederlandstalige muziek voor jou te draaien. Ja, en mocht je dus een brandende vraag hebben voor Willeke, dien hem in via radionoordzee.nl. En misschien hoor je morgen om 12 uur hier bij Noordzee jouw vraag wel beantwoord te worden door Willeke Alberti. Zet het in de agenda, mis het niet. Morgen en de rest van de werkweek om 12 uur Willeke Alberti met de Radio Noordzee Lunch. Hoe leuk is dat?

0: Guido van der Graaf bij Noordzee. Waarom nou niet op de maandagmiddag? Kijk eens naar de klok. Bijna 4 uur. Hoog tijd voor de allerleukste middagshow van Nederland. Zometeen gaat hij beginnen met René Verkerk, met Kobus Bosga en met Jonathan Mink. Zij luiden de maandagwerkdag uit met veel muziek en uiteraard een grap, een grol. En zometeen de raadsels met Menno. Mis dat niet na 4 uur, de leukste middagshow van Nederland. Veel plezier. Ik spreek je morgen.
1: Ik moet even parken. Biertje, vrienden.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
1: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
5: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
4: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
5: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
6: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus, alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
15: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van Albert
16: Heijn. Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. De overheid moet meer doen om discriminatie en racisme aan te pakken. Ook binnen de overheid zelf. Dat staat in het eindrapport van de Staatscommissie na jarenlang onderzoek. Discriminatie zit diep verankerd in de Nederlandse samenleving. Het zou worden gevoed door discriminerende uitspraken van politici. Er zijn celstraffen tot 16 jaar geëist voor een dodelijke schietpartij rond een drugsdeal. Het slachtoffer is een man uit Den Haag die dacht een partij cocaïne te verkopen aan twee vrienden. Maar volgens justitie werd hij in de val gelokt. Ze waren alleen maar van plan om de coke met geweld te stelen. Veel schade aan een huis in de plaats Nuland bij Den Bosch. Daar was vanmiddag een gasexplosie. Volgens Brabantse media raakten twee monteurs gewond die binnen aan het werk waren. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie is een deel van het dak weggeblazen en zijn huizen ernaast ontruimd. En Dirk Kuyt is misschien niet langer de trainer meer van eerste divisieclub FC Dordrecht. Volgens Voetbal International houden ze er rekening mee dat hij vertrekt naar zijn oude club Fenerbahçe in Turkije. Die wil Kuyt graag terug hebben. Niet als trainer, maar als iemand die zich bezighoudt met transfers. Vanuit het zuidwesten meer kans op buien. Het is 20 tot 22 graden, maar tijdens buien koelt het af naar een graad of 15. Vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen wisselvallig met geregeld buien bij zo'n 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Radio Noordzee, verkeer.
20: De maandagmiddagspits met 20 vertragingen is begonnen. Dit zijn de drie belangrijkste van dit moment. De A12 Arnhem-Utrecht voor Grijshoort. Daar staat een vrachtwagen met pech. Je vertraging daardoor een half uurtje. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Hardingsveld-Giessendam, 20 minuten. En de laatste, ook de A15, maar dan de andere kant op richting Nijmegen voor de brug over het Merwedekanaal. Daar is je vertraging 23 minuten.
18: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu René Verkerk.
21: Radio Noordzee. Let op. Dit programma kan verslavend werken.

0: Maar dan met zo'n stem kun je niet zeggen, ik weet niet wie het was. Jij zat mee te zingen.
1: Ja, ik dacht, gewoon...
0: Ja, een spontane buik.
2: Maandag al zo vrolijk.
0: Ja, het gebeurt.
2: Goede voorboden.
0: Het gebeurt gewoon. Dat komt door de hits. Davina, Michelle, Armin van Buuren, Marco Borsato. En hoe het dansen? Ja, je riep het al. Het begin weer van de nieuwe werkweek.
2: Ja.
0: Een beetje codetaal voor, laten we maar een beetje knikken en vriendelijk glimlachen. En dan zien we wel hoe ver we komen vandaag. De dag dat over het algemeen de lat comfortabel laag wordt gelegd.
2: Ja, dat moet ook.
0: Dat is vandaag niet heel erg

0: Was je weekend?
1: Ja, lekker eigenlijk wel.
0: Ben je niet gebeten door een teek, heel toevallig?
2: Een teek?
0: Ja, een teek. Ja.
1: Nee, geen last van. Gaat het gaat beesten zijn dat.
0: Ja, nee, het aantal tekenbeten ligt namelijk nu al hoger dan normaal.
2: Oh, ja.
0: Het hoogseizoen moet natuurlijk nog beginnen. En de tekenradar draait overuren op dit moment.
2: Ja. Gevaarlijk man, die beesten.
0: Een slecht teken
1: in principe. Ze zuigen zich helemaal vol. Hè. Vooral bij de huisdieren heb je daar natuurlijk heel veel last van.
2: Ja, ze kunnen de ziekte van Lyme overbrengen.
1: Zouden ze kunnen doen, ja.
0: Eigenlijk heb je er niks aan dus.
2: Nee.
3: Ze zijn ook zo klein.
0: Ja, ze zijn heel klein. Ja. Ja. Teken die zie, zou ik zeggen.
3: Ja.
0: Jij zat zo hard mee te zingen. Weet je wat het is? Maandag is voor de meeste mensen natuurlijk wel een soort van... Ja, een dag van rouw om het weekend.
2: Ja.
0: Behalve voor onze Menno.
3: Ja, nou, ik zing om een beetje op gang te komen, zeg maar.
2: Ah ja.
0: Ja, ja.
3: Dat is een hele goede
0: Nee, maar we kunnen niet ontkennen. Jij bent zo ongelooflijk vrolijk elke dag. Dat dit zou in ten minste 3 provincies gewoon illegaal moeten zijn. Wat heb jij? Op maandag heb jij de batterij, denk ik, op 150% staan.
3: Ja, ik heb me helemaal opgeladen.
0: Ja. Onze eigen maandagoptimist. Menno!
4: Het raadsel van...
0: Ja, dat siert jou weer. Dat maakt je een mooi mens.
3: Ah, mooi. Dankjewel.
0: K3.
2: Ach.
0: K3 heeft gisteren het allerlaatste reunieconcert met de originele leden gegeven.
2: Och, ik had een leuke avond gisteren.
0: Was het, ja?
2: Nou ja, dat werd gelivestreamd op YouTube. En dan kon je naar het laatste nummer. Dus er zat iemand naast mij
0: met
2: tranen over de wangen te biggelen. Afscheid te nemen van haar K3.
3: Oh, echt waar?
2: Ja, echt waar.
0: Ja, grootmoeder, wie was dat?
2: Nee, dat was Linda.
0: Oh ja, vrouw.
2: Ja.
0: Okay. Ja, het was in Antwerpen. Ja, fans konden dus inderdaad met hem op het laatste moment... zeg maar de show van Karen, Christel en Kathleen meekijken. Meer dan 100.000 mensen keken online mee naar het definitieve afscheid dus.
3: Oh.
0: Ja, dat was zielig.
3: Ja.
0: Hoe heet de nieuwe Belgische vegan groep van Gert Verhulst?
2: Wat?
3: V3?
0: Nieuwe Belgische vegan groep van Gert Verhulst?
3: VK3? Ik weet het niet.
0: Oh, mooi bedacht. Nee,
3: ik weet het niet.
0: Paprika3. Ik weet niet of iemand het gezien heeft. In totaal verzamelden zich zo'n 7000 militairen en 2000 voertuigen uit Nederland en Duitsland afgelopen weekend. Ze gingen op weg naar een oefenterrein, even onder Hamburg, voor operatie Fighter Lion. Dat duurt de hele maand juni. Heb je erover gehoord? Komen ze van?
1: Nou, het Nederlands leger kennende is het Fire Lion.
0: Ja. Het is de grootste militaire oefening van de Koninklijke Landmacht in 20 jaar tijd. Er was echt een mooi gezicht op de snelweg over. Al die militaire kolonnes, groepjes van 20, 30 auto's bij elkaar.
2: Kruislicht aan.
0: Schitterend vind ik altijd. Vind je het niet mooi?
1: Nee, vind ik niet mooi.
0: Vind je niet mooi?
3: Echt niet. Dat ontzagwekkend.
0: Ja, dat is het. Menno, waarom draagt een oud militair nooit teenslippers?
2: Teenslippers?
0: Ja, geen teenslippers, oud-militair. Nooit teenslippers aan. Waarom is dat, denk jij?
3: Hij is afgezwaaid. Nee. Een oud-militair, hè?
0: Ja, oud-militair, ja. Geen teenslippers. Je ziet een oud-militair nooit met teenslippers. Heb je ooit een oud-militair met teenslippers gezien, of niet?
3: Nee.
0: Nee? Nou ja, daar heb je het al.
3: Er zit geen veter aan.
0: Ah!

0: jaar ook gaan fietsen.
1: Ja, en we hebben jou ook opgegeven.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Ja, voor het fietsen dan natuurlijk. Ja, niet zo opgegeven natuurlijk, maar...
2: Dat is je al een tijdje geleden.
1: Maar het is weer fantastisch om te zien, hè, dat er gewoon weer ruim 25 miljoen euro is.
2: Ja, mooi.
1: Dus dat is mooi. Dus.

0: Je hebt gewoon even een telefoon en bel je willekeurig iemand in het land op.
1: Ja, nou ja, iemand met een toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag. Nou, en vanavond speelt natuurlijk Oranje weer een oefenwedstrijd.
0: Hoe laat is het? 8:15?
1: 8:15 en we hebben gezien tegen Algerije, we hebben het nodig, die oefenwedstrijd. Nou, sterker nog, we spelen eigenlijk vanavond 2 oefenwedstrijden.
0: Oh.
1: Tegen Oezbekistan, maar na het hoofdduel komen ook de wisselspelers nog in actie.
0: Oh,
1: als we nog een, om wat minuten te maken en een beetje fitheid op te bouwen. Dus goed, vanavond om 8:45 is die wedstrijd. Nou ja, en met dat voetbal van Oranje in mijn achterhoofd belde ik iemand met een toepasselijke naam.
2: Kobus belt je zomaar even op.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag, spreek ik met De Leeuw?
3: Je spreekt met De Leeuw. Ja,
1: ja, goedemiddag. U spreekt met Kobus Bosga, Radio Noordzee.
3: Goeiedag.
1: Goeiedag. Mag ik u een korte vraag stellen?
3: Heeft u wel gedaan.
1: Ja, ja, mag ik er nog één stellen dan?
3: Ja, doe maar.
1: Hoe gaat het met u?
3: Ja, hartstikke goed.
1: Daar antwoordt u snel op, meneer De Leeuw.
3: Ik hoef ook niet zo lang over na te denken.
1: Nee, wat
3: gaat gewoon hartstikke goed.
1: Helemaal niks waarvan u zegt, nou, dat of dat. Zou nog wel iets...
3: Ja, ik kon het tonnetje wel anderhalf beter, maar...
1: Toch weer dat geld, hè? Altijd maar weer.
3: Ja. Ja.
1: Ik zal ook even vertellen waarom ik nou juist aan u vraag hoe het met u gaat. Ik bel elke dag altijd een willekeurig iemand om die vraag te stellen. Alleen bel ik altijd iemand met een wat toepasselijke naam als we kijken naar het nieuws van de dag.
3: Oké. Okay.
1: En nou speelt Oranje vanavond tegen Oezbekistan.
3: Ja.
1: Ik denk, bel ik even met De Leeuw.
3: Ja, goed kijken.
1: U staat toch niet in uw hemdje, hè?
3: Nog niet.
1: Nee. Gaat u kijken vanavond?
3: Ik vrees van niet. Nee, wij zijn geen voetballiefhebbers.
1: Dat hoor je niet vaak zo rond een WK.
3: Ja, nou goed, de belangrijke wedstrijden ga ik echt wel kijken. Maar ik ga er mijn wekkertje niet voor zetten. En ik vind de derde helft een stuk leuker dan de eerste twee.
1: De derde helft. En die viert u dan thuis of in het café?
3: Een beetje wisselend.
1: Beetje.
3: Ja, meestal in combinatie met een feestje of zo.
1: Ja. Ja. Want u zegt, de bepaalde wedstrijden gaat u wel volgen. Ik neem aan Nederlands elftal.
3: Ja.
1: En Curaçao ook?
3: En Curaçao niet, nee. Nee.
1: Hoe schat u de kansen in van Oranje?
3: Heel eerlijk.
1: Ja?
3: Net spelen als vorige week, dan gaan ze het niet redden.
1: Nee, het was niet echt tegen Algerije, was niet echt hoogstaand
3: voetbal. Er was geen hoogstaand voetbal.
1: Nee. Nou goed, aanstaande zondag dan is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.
3: Ja.
1: Dus is er nog iets anders in het nieuws wat u vandaag bezighoudt?
3: Ik heb eigenlijk nog niet zoveel nieuws gezien, gehoord.
1: Oké, u bent gelijk aan het werk gegaan.
3: Ik ben gelijk aan het werk gegaan, ja.
1: Nou goed, dan het gaat allemaal goed. U heeft niks te wensen, buiten een tonnetje natuurlijk. Het nieuws houdt u niet echt bezig. En voetbal, moi.
3: Ja, nou, maar u begon, mag ik u een korte vraag stellen? Inmiddels heeft u een stuk of 6 al gesteld.
1: Nou, sterker nog, inmiddels zitten we al 3 minuten te praten, meneer De Leeuw.
3: Ja.
1: Ik ga u een hele fijne dag toe wensen dan.
3: Oké, maar wat is de reden van uw telefoontje?
1: Niks, bel gewoon elke dag een willekeurig iemand om te vragen hoe het ermee gaat.
3: Oké.
1: En toevallig dan vandaag met iemand die De Leeuw heet.
3: Ja, dus, nou, oké. Okay.
1: Mag ik u tot slot ook nog een knuffel geven?
3: Dat mag. Als het niet fysiek is, vind ik het prima.
1: Ik ga de knuffel naar u opsturen.
3: Oké.
1: Oké, fijne dag.
3: Helemaal geweldig, dankjewel.
1: Dag.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit. Voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com. Kenneth Smit.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. Levenzonderbril.nl.
10: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
11: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
10: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
12: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
13: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen. Private Banking.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
14: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
17: Ik wil als Dino.
18: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee. Vannacht volgen nog een paar buien. Morgen verloopt de dag uiterst wisselvallig. Er zijn wolken, buien, ook wat zon. Het wordt tussen 16 en 18 graden.
1: Het gaat wel echt alle kanten op,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, alle kanten op. Het gaat wel waaien stevig. De garderobe voelt toch een beetje aan als een potje Russische roulette. Wat moet je hiermee?
1: Ja.
0: Niks.
1: Tussen jekkie, ja, afritsbroek.
0: Ja, dat. Ja, maar het wordt volgende week dan wel weer mooi weer. Gaan we richting een beetje meer zomer.
1: Dus oh, dat moet ook wel
0: eens. We moeten hier even doorheen, maar het komt allemaal goed, mensen.
2: Radio Noordzee, verkeer.
1: Flitsmeister meldt 28 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A9 Amstelveen-Alkmaar voor Akersloot. Daar is de vertraging 16 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost een kwartier. En de laatste in het rijtje is de A50 Eindhoven-Os voor Veghel-Noord. Daar staat een auto met pech en die zorgt ervoor dat je 17 minuten vertraging hebt.
0: Het is 3 minuten over 4:30 in de middagshow.
2: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
0: En daar zit hij, Kobus Bosscha.
3: Er komen strengere regels voor vlogfamilies op bijvoorbeeld YouTube. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 te gebruiken voor commerciële content. Volgens minister Van Aartsen is dat namelijk kinderarbeid. Honderden mensen hebben in Berchem afscheid genomen van de vermoorde jeugdtrainer Bas van Lanen. Bij de voetbalclub stonden ze langs de route en klapten toen de rouwstoet voorbij kwam. En als het gaat om discriminatie en racisme doen overheid en politiek te weinig om het te voorkomen. Pas als iemand ermee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Dat zei de voorzitter van de staatscommissie bij de presentatie van een rapport.
0: Oké. Ja, wat zou je vooraf daar tegen kunnen doen dan, hè?
3: Hoe bedoel je voort?
0: Ja, weet je, ja, ze grijpen in op het moment dat iemand ermee te maken heeft. Maar ja, je kan
3: als iemand aangifte gedaan heeft.
0: Ja, maar je kan het dus niet. Je kan het niet voor zijn in principe.
1: Nou ja, iedereen weet wel dat het niet zo hoort.
0: Nee, precies.
1: Dat het niet goed is. Maar ja, wat moet je daar inderdaad in de aanloop meer aan doen?
0: Ja, dat is heel lastig.
3: Dat heb je nu ook bijvoorbeeld met dat cis-verbod. Hè. Er is een cis-verbod. Ja. Hebben in 2 jaar tijd hebben ze pas 6 keer een boete uitgedeeld.
0: Ja,
3: want dat is ook bijna niet.
0: Nee.
3: Wat wou je zeggen?
0: Cis-keer.
3: Cis-keer.
0: Dat wilde ik zeggen, maar ik wil het zeggen, maar het is misschien wel heel flauw. Dus
3: wel, nee, hoor.
1: Maar dat viel best mee, hoor.
0: Ingeslikt weer, maar. Goed, Kobus, is er nog wat leuks te melden? Denk je,
3: nou, tijdens het WK voetbal krijgt het Nederlandse elftal in ieder geval een keer koninklijk bezoek.
0: Oh.
3: Willem-Alexander en koningin Maxima en prinses Ariane zijn op het WK aanwezig bij de wedstrijd Nederland tegen Zweden.
0: Ja, oké. Okay.
3: Dat heeft de RVD laten weten. En nog nooit schreven zoveel mensen zich uit voor de Nijmeegse Vierdaagse. Let op. Ongeveer 3900 mensen doen toch niet mee.
1: Oh.
3: Ze hebben zich afgelopen vrijdag uitgeschreven. Vorig jaar waren er ook mensen, dat waren het er 3300 mensen die afzegden. Daarvoor 2500, maar nu dus 3900.
0: Oh.
3: Het startbewijs van iemand die afzegt, die gaat uiteindelijk naar iemand op de wachtlijst. En die wachtlijst is lang zat, want volgens de organisatie staan er 11.000 belangstellenden op de wachtlijst om mee te lopen met deze Nijmeegse Vierdaagse.
1: Oh, wat zou dat dan zijn? Dat mensen toch bezig zijn met trainen en dat ze denken van ja, jongens, dit wordt niks. 40 of 50 kilometer lopen. Of
3: gewoon, ik denk gewoon heel snel inschrijven. Oh, we kunnen weer. En dan vervolgens in je agenda kijken. En oh, dat kan ik toch niet. Dan ga ik op vakantie. Ja, of heb ik dit.
0: Ja.
3: Lijkt mij tenminste, hoor.
0: Het aantal deelnemers van de Vierdaagse loopt achteruit.
3: Ja.

0: zeggen.
1: Radio Noordzee.
2: Wat een middag.
1: René Verkerk.
3: Nou, dat vind ik nou heel onprofessioneel van de station voorzitter. Gewoon dwars door jouw afkondiging aan.
4: Ik kan je ook zeggen, ik had een heel ander orkest verwacht. Gek is dat dan, hè?
3: Het is het maandagorkest dit.
4: Ik wilde zeggen, Fleming bij Radio Noordzee. En ze wil mij. Hey, de eerste pakjes met die oranje vla en doosjes oranje tompoes, die zijn inmiddels gespot.
3: Ja.
4: Menig kroeg begint nu met het ophangen van de oranje vlaggetjes. Ik weet niet hoe dat bij jou is gekomen, in het café.
5: Het valt nog mee eigenlijk. Maar ik denk dat vanaf aanstaande zondag dat het wel gaat beginnen, hoor.
4: Toch, ja. Op de radio en op televisie zien ook heel veel oranje en zo. Ik heb het idee dat de koorts neemt toe.
3: Begint te leven, ja.
4: Ja, het gaat leven. Nu gaat het leven. Maar het is allemaal peanuts natuurlijk als je het vergelijkt met de Marktweg in Den Haag. Het is beter bekend als de Oranje Straat van Nederland. Elk jaar, of elk WK, EK om het jaar dus, zien we de straat groter uitpakken dan de editie daarvoor. En ook dit jaar is het weer een kermis in de straat.
3: Hè? Niet normaal.
5: Dat is mooi, hè?
4: Er is echt geen vierkante centimeter in die straat die niet oranje is. En dan weet je één ding zeker. We komen dichterbij. De start van het WK is aanstaande. Danny van Dijk woont in die straat en is ook mede-organisator van de versiering. Danny, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
4: Dat klinkt een beetje zoals go!
6: Ja, echt, hè? Ja, ik ben in mijn stem een beetje vormd van hem even. Van vanavond natuurlijk en van zondag natuurlijk.
4: Ja, je moet wel een beetje stem overhouden, hè, voor wat er komen
6: gaat. Ja, dat doe ik. Dat ik krijg altijd mijn stem over. Ik smeer hem heel goed met bier, dus dat komt helemaal goed.
3: Is dat een wondermiddel, Danny?
6: Ja, toch? Het is gewoon bijna 3 maanden burendag, jongens, bij ons in de straat, bij ons in de wijk.
4: Zijn jullie 3 maanden geleden begonnen, serieus?
6: Ja, we zijn in april begonnen. In april zijn we begonnen met een klein ploegje, weet je, daar een dingetje. Ja. Toen werden we allemaal aangesproken, de oranje koorts. Allemaal besmet, gelijk allemaal versieren met z'n allen.
4: Ja, en je zei 75 kilometer aan vlaggetjes.
6: Nee, 77 kilometer, maar dat hebben we reden. Mijn moeder is 1 maart, is helaas komen te overlijden. Mijn moeder was elk jaar, om de 2 jaar was ze echt fan van oranje versiering. We doen het best wel lang. Ja. 12 maart zal ze 77 geworden zijn. En dat heeft ze helaas niet gered. En dat is eigenlijk de reden dat we 77 kilometer de heren van mijn moeder...
4: Wat een mooi gebaar is dat, jongen.
6: Ja, toch?
4: Ja, ik bedoel,
6: we hadden 2 jaar geleden 60 kilometer, hadden we net niet aangetikt. Ik zeg, luister, dit jaar komt het bloed uit mijn oren. Maar die 77 kilometer komt dat hangen.
4: Ja, dat is gelukt, hè? Dat is gelukt.
6: Echt.
4: Wordt de straat nog officieel geopend ook, Danny? Want het is
6: daar moeten we naar even kijken. Dat wordt nog spannend, want dat weten we eigenlijk nog niet. Dat moeten we nou even bekijken hoe we dat precies gaan doen.
4: Ik weet nog wel, in het verleden kwamen er ook gewoon van mensen van ver weg om even in de straat te koekeloeren ook, hè?
6: Ja, klopt helemaal. Ja, het is alleen maar leuk, ja, toch? Ik bedoel, tot ze even komen kijken van hoe ziet het eruit. We hebben mensen aan Duitsland al gehad van de week in het weekend. Ja. We hebben natuurlijk heel veel verlichting al hangen. Nou, het is echt top, jongens, echt. Als je ziet hoeveel mensen daarna op afgerust zijn gekomen kijken, maar voor elke foto €1 zet. Ja, dat is echt wel. Nee, we zijn echt super trots, echt wel. En alle mensen vinden het fantastisch. En er gaat echt van alles door de straat heen. Echt van alles. En ja, we zijn alleen maar blij.
4: Het zou toch een keer mooi zijn als die oranje bus een keer door de straat heen komt, hè?
6: Ah, dat is toch ook het dingetje, weet je. Ja, we zeggen meerdere wensen. Dat, ja, ik hoop dat sommige mensen uitkomen, liefdalers in de straat. Ja, als dat gebeurt, dan hou ik het in ieder geval niet droog. Spelersbus natuurlijk ook top wezen, maar mijn streven is Litouws in de straat en dan
4: het is misschien net even te ver om via de Marktweg in Den Haag naar Dallas te rijden, maar het zou wel mooi zijn. Maar wie weet, Danny, komt het er nog een keer van.
6: Oké, het is helemaal top wezen, man.
4: Zeg, dan nu nog even de allermoeilijkste vraag. Wat wordt het aanstaande zondag tegen Japan, denk jij?
6: Aanstaande zondag zal ik je precies vertellen. Ik ben net die octopus ben ik. Luister, ik zal het je vertellen. En tot 3-1 voor Nederland.
3: 3-1 voor Nederland, genoteerd.
4: En wat moeten wij ons voorstellen als Nederland haar eerste doelpunt maakt? Wat gebeurt er dan op de Marktweg in Den Haag?
6: Luister, als je me dan een dag erna terugbelt, heb ik geen stem meer over. Ik kan even beter gaan WhatsAppen, want daar heb ik echt helemaal geen stem meer
4: op. Wij wensen jullie namens Radio Noordzee een fantastisch WK. Je zit op de allergezelligste plek in Nederland. Op de Marktweg in Den Haag, Danny. We bellen in de loop van het toernooi nog wel even een keer met je.
6: Moet je het zeker doen, jongens. Dankjewel voor het belletje. Echt waar.
3: En rustig aan, hè?
6: En rustig,
4: rustig. Oude rego!
6: Ik zie je aan mijn coach, oké.
1: Je hoort het in wat?

0: Er zijn helden uit de jaren 80 dit, hè? Herman Brood, Henny Vrienden bij Radio Noordzee. En Als je wint. Hé, hey, wat een machtig mooie gast is dat, hè? Die Danny van Dijk van die Markstraat.
1: Je hoort bijna niet dat het een Hagenees is.
0: Dat hoor je niet.
1: Dat hoor je niet.
0: Dat is wel mooi dat je dat niet... Maar zei hij nou aan het einde tegen ons klootzak of niet?
1: Nou, dat dacht ik dus ook te begrijpen.
0: Even terug horen.
2: Klootzakken!
0: Hij kent ons. Echte vrienden mogen dat tegen ons zeggen. Dat is niet zo.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus: alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
0: Lekker hoor!
1: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Boeie!
1: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
0: Zoé!
1: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
0: Yes!
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster!
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
3: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl. En gaan.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
10: Welkom in Afrika!
9: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
11: Help!
12: GWC!
11: Help!
12: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
13: Laten we het proeven.
12: Opdrachten uitvoeren.
14: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
12: Maar wie het best integreert...
15: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
12: ...wordt tot ere Himba gekroond.
16: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
17: Tickets to the tribes.
12: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
19: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, een barbecue buffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
19: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vlogfamilies en jonge influencers op bijvoorbeeld YouTube moeten zich houden aan strengere regels. Het kabinet wil verbieden dat kinderen onder de 16 gebruikt worden om in die filmpjes reclame te maken voor een product. Volgens minister Aartsen is dat in feite kinderarbeid en dat is strafbaar. In Berchem hebben honderden mensen afscheid genomen van jeugdtrainer Bas van Lanen. Hij kwam vorige week door een misdrijf om het leven. Mensen waren naar de voetbalclub gegaan en toen daar de rouwstoet voorbij kwam, begonnen ze te klappen, is te zien bij Brabantse media. Voor de dood van Van Lanen zit iemand vast. Overheid en politiek houden zich nog te vaak afzijdig bij gevallen van discriminatie en racisme, ook binnen de overheid zelf. Vaak als iemand er daadwerkelijk mee te maken heeft, wordt pas ingegrepen. Vandaag kwam de staatscommissie met haar eindrapport. En daarin staan 10 acties om discriminatie aan te pakken. En bij de Filipijnen is het wrak van een Japans vrachtschip gevonden dat tijdens de Tweede Wereldoorlog werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren honderden Nederlandse krijgsgevangenen en nog eens 1000 Britten. Het schip was onderweg naar Taiwan toen het werd aangevallen. Bijna niemand overleefde het. Vanuit het zuidwesten kans op buien. En tijdens die buien daalt de temperatuur naar een graad of 15. Ook vannacht kans op een bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij 16 tot 18 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Het is best een rustige maandagmiddagspits met 35 vertragingen. Dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk, 24 minuten. De A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brienen-Noordbrug, 38 minuten. En de laatste is de A58. Eindhoven-Tilburg voor de Baars. Daar staat een auto met pech en je vertraging is 22 minuten.
0: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

0: in New York.
1: New York. Dan denk je, nou ja, makkie. Maar ja, goed, dat dachten we tegen Algerije ook, hè?
0: Oezbekistan, zei ik ook eens.
2: Ja, Oezbekistan. Uit Altijd Lastig.
0: Altijd lastig. Ja, of spelen ze thuis nu?
2: Nee, ze spelen in New York.
0: Ja, nee, maar Oezbekistan speelt ook uit. Dus er moet één club moet thuis spelen.
1: New York was ooit Nieuw Amsterdam, gesticht door een Nederlander. Okay, dus wij spelen thuis.
0: Spelen thuis.
2: Mooi.
0: Vanavond 8:15 dan gaat de wedstrijd beginnen. En het WK later deze week. Week of 5 zijn we denk ik wel onderweg. Met alle landen die deelnemen. 5 weken, dat is lekker. En daarna is het vakantie.
2: Ja.
0: Dat is ook fijn.
2: Oh, heerlijk.
0: De zomervakantie. Waar veel Nederlanders jarenlang droomden van allerlei zonovergoten bestemmingen. Noem even Griekenland, Italië of Spanje. Lijkt die trend heel langzaam te keren.
1: Oh, wat gaan we nu doen dan?
0: Steeds meer reizigers kiezen bewust voor allerlei koelere bestemmingen.
1: Nou, ik hoor best wel veel mensen om me heen inderdaad. Die bijvoorbeeld naar Noorwegen, naar Lofoten of Zweden of zo gaan in de zomer.
0: Ze hebben er ook een naam voor verzonnen. Dat is de Coolcation.
1: Coolcation.
0: Gezellig naar een gletsjer in Scandinavië of zo.
2: Ah, leuk.
0: Ik vond.
1: Gezellig.
0: Nederlanders die nu op de camping in Noorwegen staan en uit pure reflex proberen om hun handdoekjes morgens om 7:00 op een ijsbeer te leggen. Die kant gaat het natuurlijk nu wel uit. Hè? Heerlijk. Jongens, nou. Coolcation. Lekker man.

0: Het is Kido van der Graaf, Radio Noordzee. Ja, het maakt eigenlijk niet uit wat deze gast doet. Het is allemaal leuk.
1: Eigenlijk zouden we hem een keer gewoon moeten uitnodigen en dan leggen we hem gewoon 4 blaadjes voor. Want alles wat hij verandert, of alles wat hij aanraakt, verandert in goud.
0: Oh, zo maar niet.
1: Het is echt een moneymaker.
0: Vorige week was dit de Hollandse hitflits bij Radio Noordzee. Ciao, doei, adios. Hebben we de hele week, ik weet niet hoeveel mensen gelukkig gemaakt met die allerlaatste kaarten voor zijn concert.
1: Die hij zelf notabene nou, uitreikte.
0: Hij zelf even uitreiken. En hij was ook nog de presentator van de lunch. Het was echt wel de Kido van der Graaf invasie was vorige week.
1: Moeten wij niet gewoon voort aan de eerste week van juni uitroepen tot Kido van der Graafweek.
0: Ja, en weet je, dat, zijn wel mooi, dat gaat wel mooi samen met het alarm natuurlijk. Daar zijn we allemaal vast gewaarschuwd. Ja,
2: dat eerste van de maand.
0: Luchtalarm.
1: Oh,
0: het is Kido weer. Het is Kido-dag. Gisteren vond het allerlaatste concert, reunieconcert plaats van K3.
1: Ach.
0: Dat was in Antwerpen. Weet je wie er was? Dat was Pamela Kroes, dochter van Wolter, was daarbij.
1: Ja.
0: En zijn we echt wel benieuwd of zij überhaupt nog een stem over heeft. Gaan we er zo meteen maar eens even opbellen om te vragen hoe emotioneel.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bollen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
9: FOMAR, voordeelmarkt, FOMAR, voordeelmarkt.
10: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... Er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
11: Boost yourself. De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken... en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vannacht volgen er nog een paar buien. Morgen verloopt de dag uiterst wisselvallig. Er zijn wolken, er zijn buien, ook een beetje zonneschijn. Het wordt 16 tot 18 graden en het waait stevig. Fietsen met wind en 16 graden, dat gun je eigenlijk helemaal niemand.
2: Nee.
1: Dat is geen reistijd, dat is een soort overlevingstocht van Discovery Channel, als je mij vraagt.
2: Een soort Bear Grylls.
1: Goed nieuws, het mooie weer komt eraan. We moeten nog wel even een klein weekje verwachten.
3: Radio Noordzee, verkeer.
2: Blitzmeister meldt 45 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A9, Alkmaar, Amstelveen, voor Amstelveen. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 24 minuten. Het is mis op de A16, Rotterdam-Breda voor de Van Brienenoordbrug. De weg is daar gesloten in verband met reddings- en bergingswerkzaamheden door een ongeval dat eerder gebeurde. Je vertraging daardoor is opgelopen naar 36 minuten. En de laatste in dit rijtje is de A58. Eindhoven-Tilburg voor Moergestel. Daar staat een auto met pech en je vertraging is een half uur.
1: 1 minuut over 5:30 in de gezellige middagshow.
3: Radio Noordzee, Hollandse hoofdpunten.
1: Hier is Kobus Boscha.
4: Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht kunnen zijn voor eenzaamheid. Dat zegt een topambtenaar die zich bezighield met de maatschappelijke gevolgen van de lockdowns tegen de parlementaire enquêtecommissie. Omroep Pound heeft de afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. De reden is dat twee deelnemers aan het programma momenteel terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee pleegkinderen. En minister Rianne Letschut vindt het niet aan dat het aan haar is om te oordelen over het feit dat Nederland dit jaar het Eurovisie Songfestival boycotte, maar het evenement wel werd uitgezonden. Dat schrijft de mediaminister in antwoord op Kamervraag.
1: Oké. Voelde jij je trouwens eenzaam tijdens de coronapandemie, Kobus?
4: Nee, helemaal niet.
1: Nee, toch?
4: Nee, ik heb echt thuis gezeten.
1: Nou, we hebben ook gewoon volgens mij doorgewerkt in die periode.
2: Ja, ja.
4: Ja, we hebben wel doorgewerkt. Ja. Ja. Ja, klopt. Het was wat lastig om uit eten te gaan en zo. Dat
1: was
4: wat
1: lastig.
2: Maar ja, goed. Maar ik moet je zeggen, ik heb nog uit de corona, want wij werkten 's avonds en dan moest je een avondklok vrijwaringsbewijs hebben. Die heb ik bewaard. Ik denk over een jaar of 20, dan ga ik daar gewoon nog een keer naar kijken en dan denk ik van, was toch een hele gekke tijd.
1: Dat was een gekke tijd.
4: Het was een gekke tijd.
1: Ik heb het toen meegenomen uit Brabant vanuit carnaval. Dat was eigenlijk het laatste zeg maar publiekelijke evenement.
2: Ja.
1: En toen deden wij ook een middagshow. Een andere middagshow trouwens, bij een andere zender. Maar toen hebben wij onze oudste medewerker bijna daardoor om zeep geholpen. Hè. Onze dingman, onze dingetje.
2: Heb
1: ik toen ook aangestoken daarmee. Maar die heeft het toch wel zwaar gehad toen op
2: zich. Ja, die lag er wel even af.
1: Ja, eenzaam. Ja. Ik kan me voorstellen dat vooral oudere mensen in die verzorgingstehuizen eenzaam zijn geweest in die periode. Want ja, er komt natuurlijk geen sterveling meer binnen.
4: Nee.
1: Dus,
2: of ouderen die nog op zichzelf wonen. Ja. Ook niemand binnen. Ja.
1: Die kwetsbare ouderen.
2: Ja, geen leuke tijd geweest, jongens. Blij dat het voorbij is.
1: Voorbij.
4: Nou ja, het is nog niet voorbij, want de enquêtecommissie is bezig.
1: Ja, volgende week.
2: Maar voor ons.
4: Want volgende week?
1: Ja, wanneer komen ze? Wanneer zijn ze bij elkaar?
4: Nee, nu.
1: Nu, op dit moment.
4: Ja, maar het duurt 9 weken.
1: Oh, 9 weken?
4: 9 weken. Mark Rutte, Hugo de Jonge komen er ook allemaal nog.
1: 9 weken?
4: Ja, en het bizarre is, daar hadden we het vorige week ook al over, dat de voorzitter van de enquêtecommissie, die heeft een oortje in.
1: Ja.
4: Nou is dat omdat er gezegd wordt dat hij slechtziend is en dat hij dan gesouffleerd kan worden in zijn oor. Nou zal dat ook best wel zo zijn. Maar als je alle argwaan nou weg wil halen, want mensen zijn heel kritisch al naar die hele corona-enquêtecommissie, dan ga je daar niet iemand met een oortje neerzetten. Want dat doet bij mij dan voorkomen van, die man die
2: antwoorden influisteren.
4: Ja, die man wordt antwoorden ingefluisterd of zo, weet je. Dus,
1: maar er was toch ook iemand uitgenodigd om zijn zegje erover te doen, maar die kreeg de antwoorden die hij moest geven op de vragen al op het presenteerblaadje aangeboden.
4: Ja, dat was iemand van FVD, die zou ook in die enquêtecommissie zitten en die had alle papieren opgevraagd, alle documentatie, maar kreeg niet alles te zien. En daarbij, de vragen voor de leden van de enquêtecommissie worden gemaakt door de staf.
1: Ja.
2: Was een Gideon van Meijeren was dat, toch?
4: Gideon van Meijeren was dat inderdaad.
1: Ja, ongelooflijk. Nou, dat zal volgende week wel eens een keer een uitslag overkomen. Maar dat 9 weken, jongen.
4: Ja, duurt
2: even. Ja, maar wat heb je aan zo'n uitslag? Ja, we hebben fouten gemaakt.
1: Ja, de uitslag hebben we al gehad, hè, toen we in de corona zaten. Wat heb je nog meer, Kobus?
4: We hebben wat luchtigs. Ja. De gemeente Putten heeft een zogenoemde autovoeler een last onder de dwangsom opgelegd.
1: Oh. Wat?
4: Een autovoeler. Deze maatregel volgt nadat meerdere meldingen binnenkwamen over iemand die steeds aan geparkeerde auto's voelde om te controleren of die deuren op slot zaten.
1: Oh,
4: En volgens de gemeente zorgde dat voor onrust in verschillende buurten. Ze hebben camerabeelden gecheckt en daarop was te zien dat steeds geprobeerd werd om die voertuigen te openen. Mm. Er kwamen ook wat meldingen binnen van diefstallen en pogingen daartoe, waardoor de burgemeester heeft besloten om deze man bij een nieuwe overtreding een boete van 1000 euro per keer te geven.
1: Ja.
4: Met een maximum van 4000 euro. euro.
2: Oké. Dus dan kan hij 4 keer even zijn gang gaan.
4: Hij kan ook 4 keer zijn gang gaan. En dan is het...
2: Dat zal helpen. Nou, dat
4: is en er is een onderzoek geweest naar de aantrekkelijkste oranje speler. Ja. Een onderzoek van Easy Toys.
5: Oh.
4: Wie is, denken jullie, de aantrekkelijk volgens de vrouwen... de aantrekkelijkste oranje speler?
5: Ik denk Virgil van
2: Dijk. Virgil, ja.
4: Nou, 10% kiest voor... Memphis Depay.
5: Memphis
2: Depay?
4: Memphis Depay.
2: Met die leeuw op zijn rug.
4: Dat is met die leeuw op zijn rug.
5: Met zweetband op zijn
4: hoofd. Zweetband op zijn nek. Ja. Virgil van Dijk en Frenkie de Jong scoren allebei 5%. Maar goed, het is maar een onderzoek natuurlijk. Ja. En het leuke is, ze hebben het ook aan mannen gevraagd. En mannen die zijn echt zo diplomatiek.
5: Ja?
4: Die noemden eerst hun eigen vrouw als eerste.
5: Ja, natuurlijk. Ja.
4: Maar als ze moesten, dan gaan ze allemaal voor Lieke Martens.
5: Oh, okay.
2: Oh ja, nou, dat snap ik ook wel.
4: Ja, dat kan ik ook begrijpen.
2: Hun eigen vrouw.
5: Hun eigen vrouw. Ja. Maar Lieke Martens, dat is een mooie mevrouw.
4: Ja.
5: Kom eens, dat was hem even, denk ik.
4: Ja, voor nu wel.

0: zijn Roxy Dekker en de Bankzitters.
1: Wat een middag met René Verkerk, Radio Noordzee.
0: Een huisfeestje in de middagshow, Radio Noordzee. Ja, 48 shows, 812.000 verkochte kaartjes in België en Nederland. Het was gisteravond dan toch echt zover. De K3 Originals, Karen Dame, Christopher Beken en Kathleen Aars hebben hun allerlaatste concert erop zitten. Ja, die eindigde met tranen die over de wangen biggelden. Zowel bij de dames als bij menig concertbezoeker of fan thuis. Want ja, de laatste song werd natuurlijk live via YouTube gestreamd. Er keken meer dan 100.000 K3-fans.
2: Ja, ze hadden nog wel een paar keer de Lotto Arena kunnen uitverkopen.
0: Niet normaal, dat is echt niet normaal. Maar ja, live erbij zijn is natuurlijk het allerleukste. Ja.
2: Zeker!
0: Weet je wie er ook bij was?
3: Nou?
0: Pamela Cruz!
4: Hey.
0: Oh ja, de stem is weg.
4: Ja, de stem is weg. En het komt niet eens door het concert.
0: Oh, hoe kan het dan?
4: Ik heb een hele... Ja, ik was gewoon ziek. Ik heb een hele erg gehoest. En die heeft mijn hele stem kapot gehoest.
0: Wat eigenlijk.
4: Maar, ja, dat was wel even jammer voordat ik daar naartoe ging.
0: Maar je was er wel bij. Het hing erom, maar je was er wel bij.
4: Ik was erbij, zeker.
0: Hoe was het?
4: Het was echt fantastisch. Ja, ik kan niks anders zeggen. Het was heel bijzonder.
0: Kun je iets over de sfeer, over de, zeg maar, de ambiance, alles bij elkaar? Wat heeft zo'n beetje het meeste indruk op jou gemaakt?
4: Nou, ik moet zeggen, dit was de 5e keer dat ik ben gegaan. Dus het concert was niet meer helemaal nieuw, kan ik wel zeggen. Maar je merkte gisteren gewoon heel erg dat echt... Ja, alle grootste fans er waren. Ja. Dus ja, het was gewoon heel bijzonder. Iedereen was nog harder aan het meezingen dan hiervoor.
0: Behalve jij?
4: Ja, behalve ik.
2: En boe roepen ja, ook, toch?
4: Nee, ja, toen ze zeiden... Volgens mij zei Christel, die zei... Ja, want dit is ons laatste concert. En toen ging iedereen boe roepen dat we dat niet willen natuurlijk. Dus dat was wel heel grappig. Ja. Maar het was echt... De sfeer was geweldig. Iedereen, ik heb echt... Dit was echt het luidste concert tot nu toe, denk ik.
0: Maar wat maakt de originele K3 nou voor jou zo ongelooflijk bijzonder dan, Pamela?
4: Zo bijzonder dat ik er 5 keer heen ben gegaan. Ja, het is gewoon mijn jeugd. Ik ben er echt mee opgegroeid. Ik ben geboren in 1998. Dus toen zij bekend werden, ben ik geboren. En mijn hele... Ja, tot en met dat ik zeg maar 8 jaar oud was... Ja. Luisterde ik gewoon alleen maar K3.
0: Ja, en wat is dat leuk. Ja. Schattig is dat eigenlijk, hè?
4: Ja, dan is het gewoon enorme nostalgie. Ja. Je ziet gewoon je hele kindertijd weer voor je. Echt geweldig.
0: Was je daar met vriendinnen uit zeg maar generatiegenoten of niet?
4: Ja, zeker. Ja, eigenlijk alle keren ben ik wel met vriendinnen geweest... die er ook mee zijn opgegroeid. En om het dan samen te beleven is eigenlijk nog bijzonderder.
0: En toen ze die laatste inzetten, was mama volgens mij, hè?
4: Klopt, ja.
0: Wat gebeurde er toen?
4: Ja, maar, ja, eerlijk, net als alle andere keren... iedereen zong gewoon zo hard als hij kon mee. En dat is gewoon heel bijzonder. En dan zie je ook aan hun dat zij daar gewoon echt van genieten.
0: Ja. Heb je ook mensen zien huilen of zo?
4: Heel veel.
0: Echt, ja?
4: Ja, echt.
0: En jijzelf?
4: Nou, ik dacht dat ik heel hard zou huilen, want ik heb echt wel gehuild. Maar dit keer, ik denk dat ik zo overwhelmed was... Ja, nee, ik heb eigenlijk niet echt gehuild, maar natuurlijk was ik wel geraakt.
0: Nou, we gaan hem even draaien natuurlijk, want dat moet gewoon gebeuren vandaag.
4: Ja, dat moet.
0: Pamela, ligt AVAS Live Antwerpen trouwens aan de Route Soleil of niet?
4: Goede vraag. Ja, goed. Ik denk het wel, hè?
0: Ja, volgens mij gaan we maar in ieder geval de goede kant uit, hè?
4: Ja, dus daarna Route Soleil.
0: Zeker, gaan we doen. Ik vind het een mooie combi.
4: Helemaal goed.
0: Mooie combi. onwijs wel sterkte met Keeltje. En tof,
4: ja, dankjewel.
0: Tof dat je er

Het is Walter Kroes en Roet Duzelij in de middagshow bij Radio Noordzee. Speel je zometeen mee met de quiz, maak je kans op Radio Noordzee Goodies. Echt leuk als je meedoet.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lat hoog.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Goedemorgen.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
5: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de

0: dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker!
3: Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
4: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Oranje fans.

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In de Rotterdamse haven zijn tientallen containers onderschept met daarin mogelijk goederen voor Rusland die op de Europese sanctielijst staan. Het gaat bijvoorbeeld om voorruiten, autodeuren en motorolie. Die kunnen gebruikt worden voor vrachtwagens van het Russische leger. De kapitein van het containerschip is opgepakt. Het kabinet wil dat jonge kinderen niet meer voor commerciële klussen worden ingezet op social media. Het zou schadelijk voor ze zijn. Vlogfamilies bijvoorbeeld laten hun kinderen soms reclame maken voor producten. Als het aan minister Aartsen ligt, wordt dat verboden als iemand nog geen 16 is. Omroep Poont heeft alle afleveringen van het programma Verboden Liefde offline gehaald. Dat is besloten omdat twee deelnemers terecht staan voor seksueel misbruik van twee pleegkinderen. De mannen worden verdacht van ontucht en het verspreiden van kinderporno. Poont noemt die verdenkingen zeer ernstig. En in New York gelden strenge veiligheidsmaatregelen rond de NBA-basketbalfinale. President Trump is er straks bij in Madison Square Garden. En daar zijn honderden agenten op de been. De controle is streng en fans met een kaartje moeten er 2 uur van tevoren zijn. Het is de eerste NBA-finale voor de New York Knicks sinds 1999. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en bij veel wind wordt het dan rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Radio Noordzee, verkeer.
4: Met nog 31 vertragingen. Dit zijn de drie belangrijkste. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. Daar is een ongeval gebeurd. Je vertraging daardoor 32 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk Centrum een half uur. En de laatste is de A12 Lunetten-Den Haag voor de Meren, de parallelbaan. Daar is je vertraging 20 minuten.
2: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Enig idee of niet?
1: Voetbal. Jazeker.
0: Voetbal.
2: De hele week.
1: Ja,
2: voetbal.
1: WK natuurlijk. Oh ja, nog 2 dagen. Of 3 dagen.
2: Donderdag begint.
1: 3 dagen nog, ja.
0: Nederlands elftal begint vanavond met de beoogde basis 11.
2: Ja.
0: Nou, ik ben toch echt buitengewoon benieuwd waar dit gaat eindigen. De vriendschappelijke interland tegen Oezbekistan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Er wordt niet zoveel gewisseld als afgelopen keer tegen Algerije, heeft Koeman al gezegd.
0: Nee, oké. Okay. Hey, en die Mickey van de Ven die klaagde dat er rond het spelershotel
2: geen
0: gezellige koffietentjes zijn.
1: Nou, ik kan je één ding vertellen. In heel Amerika zijn geen gezellige koffietentjes.
0: maar hoe kom je erbij? Weet je wel, die gasten, dat zijn allemaal natuurlijk gewoon verwende nesten allemaal.
1: Ja.
0: Weet je, het ontbreekt ze aan niets. Gewoon luxe kamers. Alles is tot in de details geregeld. Maar dan toch nog even zeggen, nou, een beetje ongezellige omgeving zitten we.
1: Ja, maar je kunt toch gewoon de Escalade pakken en even door de Starbucks drive-thru rijden?
0: Ja, ik denk dus ook dat het gewoon verschrikkelijk is. Hè, dat je dan moet je je voorbereiden op een WK. En dan kun je niet eens even lekker een havermelk latte halen met de boys.
1: Ja, dan wordt het nooit wat, hè?
0: Je moet het ook niet onderschatten allemaal, dit soort dingetjes, hè? Hey, Kobus,
2: ja.
0: Heb jij wel eens een werkdag afgesloten met een uitgeput gevoel?
2: Nee, is lang geleden.
0: Lang geleden, ja. Weet je, een uitgeput gevoel en dan zonder te weten waarom. Geen onhaalbare deadlines, geen overvolle agenda, maar toch helemaal compleet leeggezogen.
1: Nou, ik heb wel eens begrepen dat het wel eens met de stand van de maan te maken kan
0: hebben. Oh, heeft dat,
1: Ja, met volle maan zijn er ook echt heel veel mensen die slapen slechter, hebben minder energie. Er schijnt toch iets met die magnetische trekvelden en krachtvelden van de aarde iets te maken hebben.
0: Daar heeft het mee te maken?
1: Ja.
0: Aha, zo. Want volgens een nieuw onderzoek is daar vaak een verrassende verklaring voor. Onduidelijkheid ook, naast de stand van de maan, over je rol op het werk.
1: Ja, dan zou ik iedere dag uitgeboord wakker moeten worden.
0: Hij wil allemaal, denk ik. Ja, dat schijnt dus echt wel als een aanslag op je leven te zijn of zo.
1: Oh.
0: Als je dus op je werk bent,
2: ja.
0: Je hebt eigenlijk geen idee wat je daar
2: aan doen bent.
0: Precies, moet doen.
1: Nou, dat heb ik al 10 jaar.
0: Vroeger heette dat gewoon.

0: is Jeroen van der Boom en Luchtballon.
1: Radio Noordzee, René der Popquiz.
0: Ja, in aanloop naar het WK voetbal, dat donderdag begint deze hele week. Allemaal voetbalhits in de quiz.
2: Nou, dat begint nu toch wel een beetje te komen, hè? Ja,
0: hartstikke leuk. Er zijn natuurlijk tal van leuke voetbalhits gemaakt. Lotte Kroes, André Hazes.
2: V.I.
0: Die jongens.
2: Nederland is helemaal oranje. Met een glansrol voor Johan Derksen in de videoclip.
0: Dat is een zagrijniger die bar hangt.
2: Fantastisch. Hij zingt ook, geloof ik.
0: Hij is helemaal niet slecht of zo.
2: Ja, maar hij heeft wel een goede diepe baritoon, is hij.
0: Ja. Vind ik ook zo mooi als hij zo'n radioprogramma maakt met al die muziek. Doe hem nog eens na.
3: I saw her standing.
0: Dat is mooi. Welke track doen we vandaag, mannen?
2: Nederland, die heeft de bal. Van André van Duin.
4: Uit 1980.
2: Uit 1980, zo. Inderdaad. Dat was het EK, denk ik, hè?
4: EK.
2: 88 was EK, dus 4-4.
4: Ja,
2: dat was een EK.
4: EK,
2: ja. Ja, en daar zit de vraag in. Waar is die mooie bal van?
0: Waar is die mooie bal van?
2: Ja. Nou, misschien even luisteren om het geheugen een klein beetje op te
0: vullen. Oké, laten we dat doen dan.
1: Radio Noordzee, René der Popquiz.
5: Nederland, die heeft de bal, die mooie bal van.
1: Radio Noordzee, René der Popquiz.
0: Ja, een fluitje van een scheidsrechter komen ze of niet?
2: Ja. Of van een cent.
0: Dat is van een cent, ja.
2: Dat kan natuurlijk ook. Ja, die mooie bal van A, Adidas, B, Nike of C, goud.
0: Oké, okay. Een van de drie. Adidas, Nike of goud, A, B of C, dat kan denk ik het best in de app, hè, van Noordzee.
2: RadioNoordzee.nl, dan zie je de Adonis-verschijning werkelijk waar de nieuwe cover van de Men's Health 2026, René Verkerk. Ja. Daaronder staat stuurbericht, opent die WhatsApp op welk device dan ook. En dan moet je even A, Adidas, B, Nike of C, goud sturen.
0: Ja, want waarvan jij denkt dat die goed is. En dan wacht jou een mooi prijzenpakket met daarin onder andere de klompjes vooraan de sleutelhanger. En natuurlijk ook de Radio Noordzee koffiebeker, de mok van Mok Koning. De mooie bal van A, Adidas, B, Nike, C, goud. Laat maar even weten. Wie weet spreken we elkaar over pak een beet. 20 minuten, dat zou moeten kunnen.

0: is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch. Morgenmiddag vanaf 12 uur. Radio Noordzee.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja. En als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
7: This

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ja, komt eraan. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
2: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Groei. Groei ontstaat wanneer mensen zich durven te ontwikkelen. Kenneth Smit leert jouw mensen sterker communiceren, slimmer verkopen en krachtiger leiding geven. Geef jouw team de kennis en skills om verder te groeien. Kenneth Smit, voor professionals die het verschil willen maken. KennethSmit.com.
5: Kenneth Smit.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
2: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
1: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
8: Welkom in Afrika!
7: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
9: Help! GWC!
10: Help!
9: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
10: Laten we het proeven.
9: Opdrachten uitvoeren.
11: Moeten we dat poep mengen? Ah! Dit is een grap.
9: Maar wie het best integreert...
12: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
9: ...wordt tot ere Himba gekroond.
13: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
7: Tickets to the tribes.
9: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
0: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Vandaag de volgende paar buien. Morgen verloopt de dag uiterst wisselvallig.
2: Oh.
1: Er zijn wolken, er zijn buien, maar af en toe ook een zonnetje. Het waait stevig en het wordt tussen 16 en 18 graden. Onvoorspelbaar, emotioneel onstabiel. En dat laat je achter in de kou komen. Ze klinkt een beetje als jouw ex.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: 8 vertragingen nog, dit zijn de 3 belangrijkste. De A4 Amsterdam, Den Haag voor Leidschendam. Ja, pas op, er staan mensen op de weg. Daarom is je vertraging een half uur. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-West. De weg is daar afgesloten. Je vertraging daardoor een half uur. En de laatste ook de A15, maar dan Gorkum-Ridderkerk. De andere kant op dus, voor Papendrecht. Ook daar de weg afgesloten. Je vertraging 3 kwartier.
0: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hits is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
1: Kijk eens, een van onze liefste, meest sympathieke collega's.
3: Ah,
2: we hebben je gemist.
1: Ja, we hebben je gemist.
3: Ja, joh, ik moet gewoon vaker komen aanschuiven.
1: Wij vinden het altijd leuk als je bij ons de ruimte binnenkomt lopen.
3: Ja, weet je, ik sta natuurlijk vaak in het weekend in Hart van Nederland. Maar deze week ben ik er door de week, dus kom ik wat vaker.
2: Wij kunnen ook gewoon een keer in het weekend hier komen.
1: We hebben wel eens overwogen om ook hier in het weekend te
3: zitten. Ja, dat zou ik doen. Super gezellig.
1: Af en toe bij ons kan zitten, maar vandaag ben je er gelukkig.
3: Helemaal leuk.
1: En om 10:50 ook weer.
3: Dan zijn we er weer. Ja, ik zat op te denken, elke keer als ik hier aanschuif, gaat het wel weer over dat asociale, over fatbikes, over fietsendag, alsof ik van de ANWB ben of zo. Maar het is niet zo. Maar toch, vanavond gaat het er weer over, want er is een nieuw experiment.
2: In Houten?
3: In Houten. Maximale snelheid, 20 kilometer per uur.
2: Op fietsen?
3: Fietsen.
2: Ja.
3: Gaat dat werken, jongens?
1: Nee, dat gaat niet werken.
3: Hoe hard fietsen jullie?
2: Niet.
1: Niet. Oh. niet zo heel hard, nee. Nee.
3: Maar ja, ik denk als je met een elektrische fiets fietst, dan zie je er al heel snel aan.
2: Ja, maar hoe moet je 20, dan doe je 1 pas erbij, dan rij je weer 25. Toch met die elektrische dingen, dan gaat hartstikke hard.
1: Dan komt er nu rem of zo. Ja, dat is een beetje een rare maatregel op zich, hè, natuurlijk. Hè.
3: Flitspalen, je ziet het zelf voor je.
1: Ja. Maar denk je dat ze het kunnen handhaven, of niet?
3: Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Nou, misschien als ze inderdaad camera's neer gaan zetten en boetes uit gaan delen.
1: Ja, en als we boa's hebben die harder dan 20 km per uur kunnen rennen. Dat is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk.
3: Maar goed, het is natuurlijk de grote discussie. Gaat dit nou werken of niet? Zien we dit zitten met z'n allen? We hebben het Hart van Nederlands panel. Deze vraag hebben we uitgezet. En vanavond bij ons het resultaat. Ziet Nederland hier überhaupt iets in?
2: Ik ben heel benieuwd naar de uitslag.
1: Ik vraag me wel eens af, is dat een enorm panel? Of hoe kun je daarbij horen?
3: Ja, het is een enorm panel. Je kan je er ook voor aanmelden. En het is natuurlijk een representatie van heel Nederland.
1: Ja, ja.
3: Dus er wordt gekeken natuurlijk naar leeftijd, opleiding, dat soort zaken. Dus het is echt representatief voor heel Nederland.
1: Oké, dat is prima. Ja, u hoort er eigenlijk nooit wat over. Alleen dat het panel bestaat. Maar nu
3: je kunt je aanmelden.
1: Leuk, dan zullen we dat doen. Kom eens een keer in het panel.
2: Nou, lijkt me leuk.
1: Ja, leuk panel.
3: Wordt het gelijk wel een heel gekleurd panel van. Dus ik weet niet of het kan in de balans. Heel grapje. Grapje. Dan iets waar heel veel mensen zich natuurlijk druk over maken. Het zoeken van een huis is super moeilijk.
1: Ja,
3: en er moet veel gebouwd worden, weten we allemaal.
1: Ja.
3: En de ellende is dat soms 1 persoon een bouw van een heel complex jarenlang kan tegenhouden.
1: Ja.
3: Dat is een grote frustratie voor woningzoekenden, voor bouwers. Maar wij zijn vandaag naar een case gegaan in Wateringen. En dan denk je natuurlijk, zo als 1 zo'n persoon het tegenhoudt.
1: Een mafcase.
3: Maar als je dan weer zo'n man hoort spreken en je ziet inderdaad, je hebt ooit dat huis gekocht met een mooi uitzicht, tuin in je zon, en er komt ineens in plaats van een woning, een klein autobedrijf zat ernaast, komt een gigantisch woningcomplex, zodat je nooit meer zon hebt, nooit meer uitzicht.
1: Klaar.
3: Is ook wel heel zuur, hoor.
1: Ja.
3: Dus het gaat om het duivels dilemma ook van rechters. Wat doe je dan? Hè?
1: Ja.
3: Ga je voor het woongenot van die ene persoon die er al jaren woont? Die mag niet eens een uitbouw doen. Alles is aan banden gelegd. Maar er mag wel een heel groot complex
1: Maar als degene
3: komen.
1: Die daar woont op de bouwplek gaat staan en belt met een organisatie en zegt, volgens mij heb ik hier een kikker zien lopen.
2: Ja, dat is klaar. Dat is dan klaar.
3: Ja, je brengt op goede ideeën, hoor.
1: Dat is al klaar. Ja, dat is,
3: Neem deze tip mee.
1: Ja, doe maar. Dat is goed.
3: Je hebt het over kikkers. In de categorie dierenleed. Is ook altijd weer na schapen, na honden. Ik weet niet of je het gehoord hebt. Zijn er een aantal paarden te grazen genomen.
1: Ja.
3: Maar echt heel erg vervelend.
2: Door de wolf, hè?
3: Door de wolf. Ja. Eén vecht echt voor haar leven op dit moment. Wij zijn naar de manege toegegaan.
1: Ja.
3: Het persoonlijke verhaal vanavond in Hart van Nederland.
1: Ja, dat is vreselijk, dat soort dingen. Je mag er natuurlijk geen lolletje over maken, maar het is echt wel een nachtmerrie.
3: Nee, het is echt naar. Want dan wordt natuurlijk makkelijk gezegd van, joh, zet wat rasters eromheen. Maar dan heb je een heel groot weiland. Zo simpel ligt het allemaal niet.
1: Nee, is ook zo.
3: Dus het verhaal vanavond bij ons. En natuurlijk nog veel meer.
1: Hoe is het met jouw pup?
3: Hoe is het met mijn pup? Nou, nog 2 nachten slapen.
1: Oh.
3: En de volgende keer zit ik er waarschijnlijk met grote wallen.
1: Ja,
3: en dan vraag ik alle luisteraars om tips hoe dit te overleven.
1: Ja, maar,
3: nee, ik heb er heel veel zin in.
1: Is het huis pup klaar?
3: Ja, we hebben een bench, we hebben een mandje. We hebben
1: alles.
3: 100.000 speeltjes, want elke keer werd er natuurlijk weer geshopt.
4: Ja,
1: leuk.
3: Dus nee, dat gaat denk ik helemaal goed komen.
1: Tot zover de pupdate, zullen we maar zeggen.
3: Pupdate volgende keer meer.
1: Zeker. Veel plezier, we zijn er vanavond bij om 22:50. Op 6.
3: Dankjewel, tot
1: dan. Dankjewel, Mirella.
3: Gezellig.

0: Chris Cross, Amsterdam, Zoe Levi, Ronnie Flex.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: En André en Aline in de middagshow. Joke, goedenavond.
2: Hoi.
0: Hoe gaat ie?
2: Ja, goed hoor.
0: Heb jij het hele huis al ingepakt in oranje?
2: We moeten nog beginnen eigenlijk.
0: Wat ga jij doen thuis om zeg maar de WK-sfeer een beetje omhoog te krijgen?
2: Kijken of we met de Marokkanen en de Turken bij ons in de straat, waar wij zijn de enige Nederlands, de straat weer oranje kunnen maken.
0: Oh, dat wat gezellig. Klinkt. Goed, en hoe heet de straat waar je woont?
2: Mercuriestraat Zuid.
0: En waar is dat?
2: In Bergen op Zoom.
0: Oké, dus dat wordt na de Marktstraat in Den Haag de gezelligste oranje straat van Nederland. Stuur ons als alles af is even een foto. Willen we even kijken hoe het eruit ziet bij jullie.
2: Dat is goed. Oké, dat doen we.
0: Nou, heel goed. Heb je een beetje zin in het WK, Joke?
2: Ja, ik kijk bijna alle wedstrijden, behalve midden in de nacht. Dat ja, ken ik niet
0: nee,
2: aan.
0: Die kijk je gewoon even terug.
2: Waarom?
0: Zeg, in aanloop naar het WK staat de quiz de hele week in het teken van allemaal voetbalhits. En vandaag is het die van André van Duin, Nederland, die heeft de bal.
2: Ja.
0: Zal ik je de opdracht nog één keer laten horen, Joke, voor...
2: Oh, dat is ook goed.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Ja, maar ik wist hem al.
0: Je wist hem al. Nou, even voor de gezelligheid dan. Daar gaan we.
1: Radio Noordzee.

0: Ja, wie zingt er zo hard mee op de achtergrond, Joke?
1: Mijn man.
2: Oh, je had een hulplijn.
0: Ja.
1: Ja, maar ik mis het zelf ook wel, hoor.
0: Wat is het antwoord dan?
1: Goud.
0: Goud, denk jij. Even horen.
3: Radio Noordzee.

0: zijn ook wel een goed team bij elkaar, denk ik, hè?
1: Ja hoor.
0: Helemaal mooi. Je krijgt een sleutelhanger thuis en er hangt een klompje aan. Dus daar ga je de blitz mee maken bij jou in de Oranjestraat.
1: Dat is goed.
0: En een gepersonaliseerde Radio Noordzee koffiebeker van Mokkoning.
1: Heel goed.
0: Dus dat komt er allemaal aan. Wat gaan we vanavond doen tegen Oezbekistan?
1: Wij winnen in ieder geval.
0: Ja.
2: 2-0. Okay, staat genoteerd.
1: 2-0, zeg maar.
0: Ja, oké, okay, we hebben 2-0 genoteerd. Heb een lekkere avond, hè?
1: Dat is goed. Oké, bedankt.

0: op de achterbank.
1: Zijn nieuwe muziek op Radio Noordzee, Tessa June en de Achterbank. Hey, kijk, nu 18:52 alweer. En dat op een maandag, het is toch weer razendsnel gegaan. Weet je wat het is? We zouden natuurlijk nog met z'n allen uren door kunnen gaan. Maar...
2: Ja, maar stroom is duur.
1: Dat is ook zo. Op een gegeven moment moet je ook gewoon, weet je, op het hoogtepunt moet je stoppen. Dan zijn we echt al te laat, hè, natuurlijk. Maar ja. Maakt verder niet zoveel uit. Voorzichtig de pijp maar even aan Maarten geven, lijkt mij.
3: Dat zou je kunnen doen. Yeah.

0: Kerkstraat in Den Bosch was zaterdag de bestemming van assistent bondscoach Ruud van Nistelrooy. Terwijl het hele Nederlandse elftal met de complete staf was afgereisd naar Amerika, bleef hij achter in Nederland om...
1: Nou?
0: Hij zei ja, ik kon er niet zoveel over zeggen, maar om zijn 50ste verjaardag te vieren.
1: Oh, wat gezellig.
0: Ja, de 50 kaarsjes stonden wel binnen de lijnen op de taart, dat hebben we wel. Maar dat is dus de reden dat hij niet meer...

0: dat is best wel weer gezellig, toch?
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
3: Hebbes.
1: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 6.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
9: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
9: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Je hebt deals en je hebt doei deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
11: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: Kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.
2: Ik weet nu dat er een engelbewaarder bestaat.
1: Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Supermarkten waarschuwen voor flinke prijsstijgingen. Volgend jaar kunnen boodschappen wel 10% duurder worden. Volgens de branche komt dat door maatregelen van de overheid, zoals hogere suikertax, heffingen en minimumlonen. De supers roepen het kabinet in een brandbrief met klem op de maatregelen niet door te voeren. Er is iemand opgepakt voor mishandelingen tijdens Pride in Utrecht eergisteren. Zeker 3 mensen raakten gewond, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De verdachte komt uit Den Haag. Of hij iets tegen LHBTI'ers heeft of dat hij een andere reden had voor het geweld, is niet duidelijk. In de Rotterdamse haven is de kapitein van een containerschip opgepakt. Hij vaart met zijn schip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg en overtrad de Europese sanctieregels tegen Rusland. In tientallen containers vond de douane verboden goederen, zoals auto-onderdelen, die kunnen worden gebruikt voor het Russische leger. En het koningspaar reist niet alleen naar Amerika om Oranje aan te moedigen op het WK. Prinses Ariaan gaat ook mee, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Over bijna 2 weken zitten Willem-Alexander, Maxima en Ariaan op de tribune bij Nederland-Zweden. Ook bezoeken ze een WK-wedstrijd van Curaçao. Buien trekken van zuidwest naar noordoost over het land. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee. 200%.

van bloed en oorlog om ons heen.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
5: Boeie.
6: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust. Ook als het verzuim complex wordt.
17: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
16: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
17: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
21: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
20: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
22: Bij Loetje is alles lekker. De lekkerste gerechten, de sfeer en de bediening.
23: Ik heb hier de biefstuk Bali.
24: Lekker!
0: Ja, die gaat niet naar Bali, die gaat naar mij.
3: Geniet ervan.
22: En we zitten altijd in de buurt. Ook lekker. Dus kom gewoon lekker naar Loetje.
14: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
1: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
2: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
1: Ja, de leeuw komt eraan.
2: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker!
5: Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanavond om 8:30 op 18:00.
6: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
6: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar. Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
8: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
9: Kan het ook sneller?
8: Ondernemers pakken meteen door.
9: Ik voel dat doorpakken niet.
8: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99 en kans op een WK-voetbal.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
13: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
14: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
15: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een domper voor het Nederlands elftal en vooral voor Jurriën Timber. Hij is er definitief niet bij op het WK. Timber heeft nog te veel last van zijn liesblessure. De bondscoach heeft een vervanger opgeroepen, Geertruida. Straks speelt Oranje in New York het laatste oefenpotje voor het WK tegen Oezbekistan. De politie heeft in Rotterdam geschoten bij het aanhouden van twee mannen. Het gebeurde in het stadsdeel IJsselmonde. Ze hadden mogelijk een vuurwapen. Toen ze wilden vluchten, opende de politie het vuur. Er raakte niemand gewond. Eén van de twee is aangehouden, de andere wordt nog gezocht. In Arnhem wordt weer gedemonstreerd bij het Gelredome, waar rapper J vanavond voor de tweede keer optreedt. Maar er zijn minder betogers dan zaterdag. Buiten staat een groot scherm met allerlei antisemitische uitspraken van hem, toen hij nog Kanye West heette. Sommige bezoekers gaan met de demonstranten in gesprek. En het kan zijn dat de zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit tijdelijk vrijkomt. Zijn moeder is ziek en heeft een nieuwe long nodig. De rechter heeft er geen problemen mee als haar zoon Marius, die vastzit voor verkrachting, voorlopig bij haar is. De Noorse justitie is in beroep gegaan. Buien trekken van zuidwest naar noordoost. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
14: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: alles op hoor, deze is heet.
1: Oef. Ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man.
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol...

0: Bol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Onze kinderen groeien op in een wereld die sneller verandert dan ooit. En wij ouders maken ons zorgen. Kunnen ze de druk op school aan? Wordt mijn kind gepest? En wat zien ze allemaal online? Om er voor je kind te kunnen zijn, moet je hun wereld snappen. Met ze blijven praten en ja, dat is nogal een uitdaging. Daarom wil Stichting We Are The Village je helpen. Met tips, inspirerende verhalen, online masterclasses en het spel Hulptroep. It takes a village to raise a child. Begin op wearethevillage.nl.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
7: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
9: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
10: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
13: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
14: Pas je eindelijk het perfecte

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
2: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
1: Zo geregeld. 123inkt.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welk apparaat in huis de meeste stroom gaat. Naar die Ultra 8K LED-screen van je partner bijvoorbeeld. In één app precies zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja.
8: Echt serieus?
7: Oh,
8: wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
12: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan. ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help! GWC!
11: Help! In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Pick it to the tribes.
17: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
18: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
19: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
20: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
21: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
22: We denken na over een koophuis.
23: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
22: Bart, met die loopgroep?
23: Ja, en als hypotheekadviseur zit daar ook een stap extra.
24: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
21: Lease vanaf nu meer dan één fiets. Via leaseabike.nl.
25: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. In Budel, Brabant, heeft de politie honderden kilo's zwaar vuurwerk gevonden. Het gaat om 24 dozen. Er is een verdachte aangehouden en die moet nog worden gehoord. Al het vuurwerk is in beslag genomen. Onderzocht nog waar het vandaan komt. Grensoverschrijdend gedrag is nog altijd een groot probleem in de muziekwereld. Bijna een derde van de ondervraagden kregen de afgelopen 3 jaar mee te maken. Volgens onderzoekers worden relaties in de muzieksector vaak backstage met een biertje onderhouden. Dat zijn omstandigheden die eerder kunnen leiden tot ongewenst gedrag. Door takken die op de snelweg waren gewaaid was de A15 bij Papendrecht een tijdje dicht. Maar de motorrijder had geen zin om te wachten tot de boel was opgeruimd. Op camerabeelden van Rijkswaterstaat is te zien hoe die vlak na de afsluiting langs de takken slalomt. Of de motorrijder een boete heeft gekregen is niet bekend. En het WK voetbal lijkt voor de KNVB geen succes te worden als je kijkt naar het financiële gedeelte. De bond verdient er alleen wat aan als Oranje wereldkampioen wordt. Ruim 5 miljoen euro. In alle andere gevallen draaien ze kiet of leiden ze verlies. Dat komt volgens de KNVB doordat Amerika een heel duur land is. Buien trekken naar het noordoosten. Later vanavond en vannacht valt nog een enkele bui. Morgen blijft het wisselvallig met buien en veel wind. Bij maxima rond 17 graden. En dat was het ANP Nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum.

0: bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Het is maandag en je zit weer gebakken bij FOMAR. Want elke maandag scoor je 12 bonnen uit eigen bakkerij voor maar 99 cent.
5: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

is Radio Noordzee. Hier lunch je iedere werkdag met je favoriete artiesten. Met deze week Willeke Alberti. De Radio Noordzee Lunch.

0: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken. En gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Met Arbo-partner Verdifit houden we regie en rust, ook als het verzuim complex wordt.
3: Verdifit is mijn Arbo-dienst. Ze denken mee en helpen ons vooruit met duidelijke inzichten.
2: Ze helpen niet alleen verzuim laag te houden, maar ook te voorkomen.
3: Hoe fit is jouw organisatie? Doe de gratis verzuimscan op verdifit.nl. Verdifit. Vitaal aan het werk.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
10: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
9: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
11: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: Last-minute vakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Bij Loetje is alles lekker. We hebben de lekkerste gerechten, je zit lekker en je wordt lekker geholpen. En we zitten altijd in de buurt. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken... en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent... krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.

0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Peter van Oudheusten. Een korte maar hevige storm heeft flink wat schade aangericht in Best. Volgens Brabantse media viel in korte tijd veel regen en waaide het enorm hard. Daardoor gingen bomen omver en er vielen er twee op een garage. Door de harde wind was het ook raak op de A15 bij Papendrecht. De snelweg lag bezaaid met takken en ging beide kanten op dicht. In heel Frankrijk zijn mensen de straat opgegaan vanwege de dood van een meisje van 11. Ze was een week spoorloos toen haar lichaam werd gevonden. De man die vastzit voor haar dood werd alleen verdacht van kindermisbruik, maar nooit veroordeeld. De demonstranten in steden als Parijs, Marseille en Lille vinden dat onbegrijpelijk. Om zorgfraude tegen te gaan, komt het kabinet met strengere regels. Zo werkt minister Mirjam Sterk aan een wet die moet helpen voorkomen dat onbetrouwbare zorgaanbieders aan de slag gaan of opnieuw kunnen beginnen. In de praktijk betekent het dat iedere zorgaanbieder straks eerst een integriteitstoets moet maken. En een mooie mijlpaal voor Oranje International Cody Gakpo. Hij begon in New York tegen Oezbekistan aan zijn 50ste interland. Het is het laatste oefenpotje voordat Oranje aan het WK begint. Eerder vanavond hoorden we dat Jurriën Timber het WK moet overslaan. Hij is niet genoeg hersteld van een blessure aan zijn lies. Vannacht valt nog af en toe een bui. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld een bui, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het niet warmer dan 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zit je supersnel.

0: tempoelvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
1: Hakje dag!
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Eén ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in-deal op PrestonPalace.nl.

0: Heb je ook zo zin in vakantie?
1: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
0: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
1: Prijsvrij vakanties.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
1: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed. Thanks, bo.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
6: En actie, olifant.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
12: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
13: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Open nu gratis ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
15: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: van Noordzee. Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Bij het concert van J in het Gelredam is een man aangehouden die de Hitlergroet bracht, melden lokale media. Het was geen concertganger, de man fietste langs de rij met mensen die voor het stadion stonden te wachten en stak zijn arm de lucht in. Voor de rest lijkt het concert zonder problemen te verlopen. In Colombia is een Nederlander opgepakt. Hij werd internationaal gezocht voor drugsmokkel en witwassen. De man is aangehouden in een hotel in de Colombiaanse stad Medellín en maakte deel uit van een drugsnetwerk dat zich bezighield met de smokkel in Nederland en Finland. Bij de Buma Awards heeft Direct de Lifetime Achievement Award gekregen. In het juryrapport staat dat de band zich al meer dan 25 jaar blijft vernieuwen en dat ze enorm veel betekenen voor de Nederlandse muziekindustrie. De Buma Award voor meest succesvolle nummer ging naar Samuel Welte voor zijn hit Echte Liefde is te koop. Het Nederlands elftal zal met gemengde gevoelens aan het WK beginnen. Hun laatste oefenwedstrijd tegen Oezbekistan werd op het nippertje met 2-1 gewonnen. Beide doelpunten voor Oranje werden gemaakt door Cody Gakpo, die in zijn 50ste interland 2 strafschoppen benutte. De laatste goal viel diep in de blessuretijd. Vannacht valt af en toe nog een bui en het koelt af tot een graad of 12. Morgen blijft het wisselvallig met geregeld erbij, maar tussendoor ook wat zon. Bij een stevige westenwind wordt het ongeveer 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
5: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
3: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
7: Hak je dag!
8: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
9: Welkom in Afrika!
8: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
10: Help!
11: CWC!
10: Help!
11: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
12: Laten we het proeven.
11: Opdrachten uitvoeren.
13: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
11: Maar wie het best integreert...
14: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
11: ...wordt tot ere Himba gekroond.
15: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Tickets to the tribes.
11: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99. En kans op een WK-voetbal.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: We denken na over een koophuis.
21: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
20: Bart? Met die loopgroep?
21: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
22: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
23: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij... klinkt het zo.
24: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
25: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
26: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Ook het tweede concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Wel werd er iemand aangehouden die voorbij fietste en de hit zo goed bracht. Ook protesteerde de Joodse organisatie Sidi weer voor de ingang, maar daar kwamen vergeleken met zaterdag een stuk minder mensen op af. Jongeren die misstanden hebben meegemaakt in een gesloten jeugdzorginstelling hebben te weinig nazorg gekregen. In een nieuw rapport staat dat de getroffen jongeren nooit excuses of compensatie hebben gehad. Veel jongeren hebben er psychische klachten aan overgehouden en sommigen hebben zelfs zelfmoord gepleegd. In het zuiden van Duitsland loopt een terrorismeonderzoek rond een stroomstoring gisternacht. Daardoor zitten tienduizenden mensen al een dag zonder stroom. Waarschijnlijk is die ontstaan door brandstichting in een elektriciteitshuisje. Begin het jaar zaten in Berlijn ook al tienduizenden mensen dagen zonder stroom door een vergelijkbare actie. En met hangen en wurgen heeft het Nederlands elftal hun laatste oefenwedstrijd voor het WK gewonnen. Tegen Oezbekistan werd het 2-1. Beide Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Cody Gakpo vanuit een penalty. Tijdens de wedstrijd raakte keeper Bart Verbrugge geblesseerd. Het is nog niet duidelijk of dat gevolgen heeft voor het WK. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden.

0: nrc.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een asielzoekerscentrum in het Limburgse Kadier en Keer is vanavond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt. De politie vermoedt dat de brand is aangestoken en heeft iemand aangehouden. In het AZC worden minderjarige asielzoekers opgevangen. We verspillen met z'n allen minder eten, zegt het voedingscentrum bij de NOS. Vorig jaar gooiden we gemiddeld 25 kilo eten per jaar weg, en dat is 3 kilo minder dan een paar jaar geleden. Brood wordt het meest weggegooid, gevolgd door groenten en fruit. Het doel is om nog maar 18 kilo eten weg te gooien in 2030. Een Senegalese scheidsrechter ziet het WK aan zijn neus voorbij gaan. Hij komt Amerika niet in. De FIFA zegt dat zij geen invloed hebben op het grensbeleid van Amerika. Veel Afrikaanse supporters zullen vanwege de inreisbeperkingen ook niet bij het WK kunnen zijn. Onder andere Senegal, Ivoorkust en Kaapverdië staan op de zwarte lijst. En de Bulgaarse publieke omroep maakt eind volgende maand bekend waar het Eurovisie Songfestival wordt gehouden. Er zijn 4 steden in de race, hoofdstad Sofia, maar ook Plovdiv, Burgas en Varna. Er komt veel bij de organisatie kijken. Zo moet er niet alleen een geschikte concertzaal zijn, maar ook genoeg hotelkamers. Vannacht is het bewolkt en er vallen een paar buien. De minima liggen rond 12 graden. Overdag blijft het wisselvallig, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Het wordt een graad of 17 bij een stevige westenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee.

0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda en de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur.